0: voorkomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en

0: gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht. Bij een graad of 5 hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen.

0: vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9:30 en 9:30 kunt u luisteren naar een meditatie van de heer Siem Verkade en tussen 9:30 en 10:00 naar een live registratie vanuit de Emmanuelkerk in Maassluis. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10:00 en 11:00. Maar nu eerst tot 8:30 het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen, gevolgd door orgelspel tot 9:00 vanuit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. Het is niet vreemd als bij het lezen van Richteren 6 de vraag opkwam: hoe is het toch mogelijk dat het volk van de Heere zich telkens weer liet verleiden om tegen de Heere te zondigen? En dat terwijl hij telkens zijn trouw en zorg aan zijn volk liet blijken, zelfs dwars tegen hun dwaasheden in. En dat toen de Heere ingreep door vijanden te zenden om zijn volk wakker te schudden dat ze verkeerd bezig waren, er 7 jaren overheen gingen voordat ze de Heere gingen aanroepen om hulp. Op die roep zond de Heere een profeet met een boodschap. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u: ik ben de Heere uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet, in wier land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Het volk had zich namelijk, zo zullen we vandaag ontdekken, laten verleiden om de Baal te dienen. Een dienst waar ook seksuele vrijbuiterij en het brengen van kindoffers aan verbonden waren. Je zou denken dat dit einde verhaal was voor Israël. We ontdekken echter dat de Heere zijn volk niet overliet aan hun dwaasheid. Hij zorgde voor verlossing en hoop door een richter aan te stellen. Een bemoediging voor ons. Want als we eerlijk zijn, lijken we niet vaak op het dwalende Israël? Dat we naast de Heere of in plaats van hem bewust of onbewust hedendaagse baals dienen die ons op allerlei terreinen van het leven infecteren met een leefwijze die vloekt met de goede leefregels van de Heere onze Schepper? Als je dat bij jezelf ontdekt, hoe groot is het dan te horen dat, zoals de Heere destijds voor verlossing zorgde door Richters, opdat zijn verlossingsplan zou doorgaan, er nu voor wereldwijd verlossing is door Jezus, de Zoon van de Heere. Hij is de deur en de weg die ons terugbrengt bij onze hemelse Vader. Vanuit hem mogen we nieuw en eeuwig leven ontvangen.

Vanaf Richteren 6, vers 11 lezen we dat de Heere gaat ingrijpen om zijn volk weer op de weg van het leven te krijgen. Via een van zijn engelen, in de gedaante van een man, komt de Heere naar Gideon toe. We ontdekken dat hij bezig is om een deel van de tarweoogst veilig te stellen door deze op een ongewone plek, de wijnpers, uit te kloppen. Dit in de hoop de oogst uit handen van de Midianieten te houden. Als de engel tot Gideon zegt: "De Heere is met u, strijdbare held," volgt er een antwoord waaruit hopeloosheid klinkt. "Och, mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben? Heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven." Uit Gideons woorden blijkt dat ook hij niet beseft dat de vijandschap waar het volk mee te maken heeft voortkomt vanuit eigen schuld. Maar de Heere laat zich daardoor niet in de war brengen. Hij vervolgt zijn spreken met een voor Gideon totaal onverwachte opdracht. "Ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden?" We ontdekken geen reactie van trots, maar opnieuw van moedeloosheid. "Och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. Met andere woorden, dat zal me nooit lukken." Feitelijk is het een zegen als we dat inzien, dat het ons niet zal lukken. Wat uit het vervolg blijkt dat we ook geen hoop moeten hebben op grond van onze inzet, want vanuit onszelf schieten we tekort. Maar hoe dan wel? De Heere, hij zegt het door zijn engel: "Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was." Gideons reactie is: "Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef me dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u hebt voorgezet." En hij zei: "Ik zal blijven tot u terugkomt."

We lezen dat Gideon een maaltijd voor de man klaarmaakt en deze bij hem brengt onder de eik. Hij eet er echter niet van, maar geeft Gideon de opdracht het vlees en de ongezuurde broden op de aanwezige rots te leggen en het kooknat eroverheen te gieten. Dan steekt de man het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakt het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Gelijk is de man uit Gideons ogen verdwenen. En dan dringt bij hem het besef door: dit was de engel van de Heere. Het doet hem bidden: ach, Heere, Heere. Daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Maar de Heere antwoordt hem: vrede zij met u. Wees niet bevreesd. U zult niet sterven. Toen bouwde Gideon een altaar voor de Heere en hij noemde het: de Heere is vrede. Zou Gideon zich niet hebben afgevraagd hoe hij de opdracht van de Heere zou moeten uitvoeren? We ontdekken dat de Heere hem die nacht al de weg wijst, waarbij hij als eerste de offerdienst aan Baal aan de kaak moet stellen. De Heere sprak tot Gideon dat hij de tweede jonge stier van 7 jaar van zijn vader moet nemen en vervolgens het altaar van de Baal, dat van zijn vader is, en de gewijde paal die erbij staat, moet afbreken. Daarna moet hij voor de Heere zijn God op een geschikte plaats op de top van de vesting een altaar bouwen en daar de tweede jonge stier van zijn vader op ten brandoffer brengen, op het hout van de omgehakte gewijde paal. We ontdekken zo dat de vader van Gideon, waarschijnlijk het dorpshoofd, actief had meegedaan aan het dienen van de Baal. En de vraag is in hoeverre ook Gideon hieraan had meegedaan. Maar door deze ontmoeting beseft Gideon het belang van de opdracht van de Heere. De vloek van de Baaldienst moet verbroken worden. En de stier die zijn vader zeer waarschijnlijk bestemd had voor die Baaldienst moest aan de levende God, de God van Israël, ja, de schepper van hemel, zee en aarde, geofferd worden. Want hij alleen, hij is God. Hoewel we ontdekken dat Gideon het een spannende opdracht vond, stelde hij de uitvoering niet uit. Uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad nam hij nog diezelfde nacht 10 van zijn knechten en deed zoals de Heere tegen hem gezegd had. Zo wist hij tegenwerking en geweld te voorkomen.

Dat de vrees van Gideon niet ongegrond was, blijkt de volgende ochtend als de mannen van de stad ontdekken dat het altaar van de Baal is afgebroken. De gewijde paal is omgehakt en de tweede jonge stier op het nieuw gebouwde altaar voor de Heere geofferd was. De vraag kwam: wie heeft dit gedaan? Als het onderzoek blijkt dat het Gideon, de zoon van Joas, is, komen ze naar Joas toe met de eis: breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven om wat hij gedaan heeft. Duidelijk klinkt hierin angst. Angst dat Baal wraak zal nemen vanwege dit gebeuren. Maar let dan op het antwoord van de wakker geschudde Joas, die zelf eerst een altaar voor de Baal en een gewijde paal had opgericht. Hij zegt nu: wilt u het voor de Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. We mogen in het vervolg ontdekken dat er niets met Gideon gebeurde. Wel dat hij met een kleine Gideonsbende de sterke vijand door de Heere mocht overwinnen. In de wereldgeschiedenis ontdekken we dat er tot op de dag van vandaag mensen zijn die denken het met geweld voor hun God te moeten opnemen. Zo zijn er zendelingen gedood door stamleiders en medicijnmannen van kleine of grotere gemeenschappen, omdat ze merkten dat ze hun invloed en ook vaak hun inkomen kwijtraakten doordat stamgenoten tot geloof kwamen in Jezus. Bid u en jij mee dat de wijsheid die de wakker geschudde Joas ontving ook vandaag de dag veel mensen zal wakker schudden. Als welke Baal dan ook een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen. En ook dat het volle licht mag vallen op de vredevorst Jezus, wiens koninkrijk niet door kracht en niet door geweld tot stand komt, maar door de geest van de Heere, zoals we in Handelingen al zo duidelijk mochten ontdekken.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Het komende uur kunt u in het programma Mens en Samenleving luisteren naar een meditatie van de heer Siem Verkade, lid van de Fonteinkerk in Vlaardingen. Daarna van 9:30 tot 10:00 naar een live registratie vanuit de Emanuelkerk in Maassluis.

Prachtig, hè? Deze combinatie van piano, fluit en althobo. En helemaal bij die mooie zangerige melodie van Psalm 87. Dit was een heel mooie inleiding op de meditatie in het komende half uur. De heer Siem Verkade, lid van de Fonteinkerk in Vlaardingen, zal verder gaan met het gesprek van Jezus en de Samaritaanse vrouw. Ze hadden elkaar midden op de dag ontmoet bij een waterput. Jezus bleek erg veel over haar te weten. Ook over heel veel foute keuzes in haar leven. Toch, het schrikte hem niet af, integendeel. We gaan er in de meditatie meer over horen. Eerst nog een lied over die zo heel erg belangrijke woorden van Jezus, die hij daar bij de put zei. Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken van het levende water. Er zullen stromen van levend water uit zijn binnenste vloeien.

Beste luisteraar, het Bijbelgedeelte van deze meditatie staat in Johannes 4... en gaat over het gesprek van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw. De Heere Jezus ontmoet die vrouw bij een waterput en vraagt haar om water. Maar na een afwijzend antwoord van haar biedt de Heere zelf die vrouw water aan. Levend water. Daar ging het de vorige keer in de meditatie over. Ik lees nu het vervolg vanaf vers 10. Jezus zei tegen haar: ik heb jou om water gevraagd, maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. Want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd. En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. En de vrouw zei: maar meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dat water vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Jacob heeft deze put gegraven en aan ons gegeven. Hij heeft er zelf water uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken. En Jezus zei: ieder die water drinkt uit deze put zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef blijft altijd in je. Het geeft je eeuwig leven. De vrouw zei: meneer, geef mij dat water. Dan zal ik nooit meer dorst krijgen. En dan hoef ik ook nooit meer naar de put om water te halen. Jezus zei tegen haar: ga eerst je man eens halen en kom dan terug. En de vrouw zei tegen Jezus: ik heb geen man. En Jezus zei: precies, je hebt 5 mannen gehad. En nu leef je samen met iemand die jouw man niet is. Dus wat je zegt is waar. En daarop zei de vrouw: nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. En Jezus antwoordde: de Vader zoekt mensen die hem echt aanbidden, in geest en in waarheid.

Beste luisteraar, de Heer Jezus komt na een lange reis vermoeid aan bij een waterput en vraagt aan een Samaritaanse vrouw om water. Maar dan blijkt Jezus meer bedacht te zijn op de dorst van die vrouw dan op zijn eigen dorst. Zij smacht van dorst naar het echte geluk. En dat geeft dat gesprek een onverwachte wending als Jezus die vrouw zelf water aanbiedt, levend water. Je ziet die vrouw denken als de Heer haar levend water aanbiedt. Waar haalt hij dat vandaan? Hij heeft niet eens een emmer om water uit de put te halen. Maar Jezus legt het haar uit. Geen mens kan zonder water. En wie van dit water uit de put drinkt, die krijgt weer dorst. Maar wie drinkt van het water dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Ja, dat levende water wil die vrouw wel. Dan hoeft ze nooit meer elke dag door de brandende zon naar die put om haar kruik te vullen. Maar wat bedoelt Jezus met dat levende water? Denk aan dat Bijbelse beeld dat je het evangelie mag drinken als water. Je wordt er een ander mens van. Maar zover is die vrouw nog niet. En we zijn er zelf ook niet zo snel aan toe. Zijn wij niet net als die vrouw? We zeggen, mooi verhaal hoor, over dat levende water en die Bijbelse boodschap. Prachtig. Maar als dat mooie verhaal van Jezus waar is, laat hij dat dan al eens doen. Mijn leven veranderen, dat verdriet wegnemen, mijn ziekte, mijn eenzaamheid, mijn pijn. Eigenlijk zegt deze vrouw net zoiets. Ze denkt aan haar mislukte en zondige leven. Een prachtverhaal hoor van Jezus. Maar wat heb ik eraan in de harde praktijk van mijn leven? En dan zegt de Heer nog tegen haar ook, ga je man eens halen. Oei, dat is zoveel als, jij, kom er eens voor de dag met je verleden. Laat maar eens zien wie je bent. En dan moet die vrouw beschaamd antwoorden, ik heb geen man. Jezus kijkt dwars door ons heen. Ja, zij is een vrouw met een verleden. Zijn wij niet net zo? Allemaal mensen met een verleden. Er is niets in ons leven dat ons recht geeft op maar één druppel van dat levende water. En dan vervolgt Jezus tegen die vrouw. U hebt 5 mannen gehad. En met wie u tegenwoordig leeft is de man van een ander. Nu, die heldere taal komt hard aan. Jezus legt de vinger op de zere plek. Het leven van die vrouw is danig ontspoord. Jezus zegt dat niet om haar te verguizen, maar om helderheid te scheppen. Een zuivere sfeer waarin gesproken kan worden over vergeving en herstel. Ja, het zeggen van de waarheid kan soms pijn doen. Maar als de vrouw dan hoort dat Jezus haar geschiedenis kent, dat hij weet wie ze is, dan zegt ze, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. En dan antwoordt Jezus, de Vader zoekt mensen die hem echt aanbidden, in geest en in waarheid. Wat een prachtig woord is dat, als je dat goed leest. De Vader zoekt mensen. En dus niet wat wij in onze tijd zo vaak menen, dat wij God moeten zoeken. Maar het is precies omgekeerd. Jezus maakt ons duidelijk dat de Vader ons zoekt. Want die eerst zo vermoeide en dorstige man bij de put, die aan u en aan mij te drinken vraagt, hij blijkt zelf een bron te zijn. Een bron van geluk. Een onuitputtelijke bron van levend water. En dan aan het einde van dit Bijbelverhaal staat dat de Samaritaanse vrouw Jezus heeft begrepen. Want, staat er dan, de vrouw liet haar kruik staan, gaat terug naar de stad en zegt daar tegen de mensen die ze ontmoet, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Ziet u de kracht van het levende water dat Jezus geeft?
Deze vrouw gaat de inwoners van haar stadje vertellen over Jezus, de bron van haar blijdschap. Ja, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En zo maakt onze heiland zich aan iedereen bekend. Ook vandaag, als op zondag zijn woord weer gebracht wordt, waarin gesproken wordt over onze zonde en Gods genade. Open en lees uw Bijbel, want God wil onze ogen openen voor wie we zelf zijn. Maar ook wie hij is, de Messias. Amen.

We luisterden naar Psalm 63, een psalm die David had geschreven toen hij in de woestijn van Juda was, ver weg van de tempel in Jeruzalem. Hij hunkerde naar die tempel. Hij hunkerde naar de tijd dat hij daarheen kon gaan. Hij hunkerde naar het levende water.

De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 had haar geluk, haar leven, gevonden. Ze had begrepen wat Jezus haar aanbood. En had het met beide handen aangepakt. Vergeving van haar zonden en eeuwig leven. Ze had heel wat op haar kerfstok, maar geen zonde is te groot voor Gods genade. Ze wist zeker dat Jezus de Messias was. Ze kon haar mond er niet over houden en moest het verder vertellen. Ze ging naar haar stadsgenoten en er kwamen nog veel andere Samaritanen tot geloof. Jezus liet zien, het evangelie is niet alleen voor de Joden. Ook de Samaritanen mochten het horen. Psalm 87 zingt daar zo mooi van. Het is een psalm over Jeruzalem, over de stad waar Gods tempel stond en waar hij toen woonde. In deze psalm wordt al vooruitgeblikt naar later, dat ook veel andere volken bij Israël zouden worden ingelijfd. Filistijnen, Tyriërs en Moren worden genoemd. Maar ook andere volken zouden erbij mogen horen en de naam van Sions kinderen dragen, zoals het zo mooi in de psalm staat. Dan wordt de lof van 's Heren naam bezongen. Dan zullen daar de volken juichend staan. De rijen dansend de cymbalen slaan. Zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen. Ziet u het voor u? Schitterend toch? Ook u en ik mogen aansluiten in die rij volken die, ingelijfd in Gods volk, mogen juichen voor God.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Ik ben thuis. Zangeres Elisa van Dolderen zit hier aan tafel en van haar horen we waarover dit allemaal gaat. Welkom Elisa.
2: Ja, bedankt Tera.
1: Ik wil maar gelijk beginnen met Ik ben thuis. Brand los, waarover gaan we het hebben?
2: We gaan het hebben over een hele bijzondere vertaling die ik heb gemaakt. En het is dus het liedje Promise Me van Beverly Craven dat ik nu in de Nederlandse versie uit ga brengen of uitbreng.
1: En wat bracht jou bij haar en bij dit lied?
2: Nou, ik ben een kind uit de jaren 80. En de liedjes die toen uitkwamen, ja, die hebben gewoon net wat meer impact op mij als de liedjes die nu uitkomen. En ik vind het heel fijn om zelf mooie muziek te maken en dat uit te brengen. Maar er zijn ook zo ontzettend veel al gemaakte mooie pareltjes die al helemaal perfect zijn zoals ze zijn. Maar soms zijn er van die liedjes waarvan je denkt, oh, hoe zou dit nou in het Nederlands klinken? En ik vind de stem van Beverly Craven fantastisch. Maar ook dat de hele instrumentarium van Promise Me, dat zet meteen zo'n sfeer. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel mooi. En toen ben ik een beetje ermee gaan spelen. En toen dacht ik, ja, als ik dit nou zou uitbrengen, hoe zou dat nou zijn? En tegenwoordig gooit iedere artiest die een beetje kan schrijven, die gooit vertalingen op het internet. Maar ik ben echt een artiest die alles heel graag wil doen vanuit integriteit en vanuit respect naar de originele artiest toe. Dus ik heb het team van Beverly Craven een bericht gestuurd.
1: Wow.
2: Ja, en ik heb gevraagd, ik ben Elisa, ik ben zangeres, ik woon in Nederland en ik heb een hele mooie Nederlandse vertaling gemaakt. Zou ik het mogen uitbrengen? Nou, en wat heen en weer gemail kreeg ik uiteindelijk het verlossende antwoord dat ik het officieel mocht uitbrengen.
1: Mooi zeg. Ja. En heeft dat toch met allerlei rechten te maken? Of is deze toestemming dan voldoende?
2: Je moet inderdaad wel overal aangeven dat het mag. Op het moment dat je bij jouw distributeur aangeeft, dit is wat ik uit wil brengen, moet je ook aangeven. Tegenwoordig natuurlijk ook of het AI-muziek is of dat het eigen muziek is. Zijn het echte instrumenten of is het een AI-stem? Van wie heeft het geschreven? Wie is de componist? Nou, daar geef je heel netjes aan. Het is geschreven door Beverly Craven. Het is een origineel, maar dit is een vertaling. En dat moet wel heel duidelijk aangegeven worden, heel specifiek.
1: Geen AI.
2: En geen AI, nee.
1: Wat is dat nou eigenlijk thuis? Hoe interpreteer jij dat? Want het liedje zegt, ik ben thuis.
2: Ja.
1: Wanneer ben jij thuis?
2: Voor mij is thuis waar mijn gezin is. Ja, mijn man en mijn kinderen, het maakt eigenlijk niet uit waar we zijn.

0: Helaas, maar wat ik heb begrepen is dat zij het echt heeft geschreven vanuit het verlangen om bij iemand te zijn. En het mooie vind ik ook wel dat het liedje al een tijdje uit was. En toen kwam er een veteraan die zei, oh, ik vind het ook echt zo passen bij het thuiskomen van een tijd weg geweest te zijn. Zo hard te hebben gevochten en dan thuis te komen weer bij alles wat je lief hebt. Dus het is daar ook een symbool voor geworden.
1: Het is echt een liedje, hoor ik al, wat je gevoelens weer wakker schudt, in bewustwording geeft. Nou heb je het opgenomen met een heel speciaal iemand.
0: Ja.
1: Wie was dat?
0: Oh, daar ben ik zo trots op en zo blij van. Ja, ik heb op de middelbare school, voordat ik naar Rotterdam verhuisde en het conservatorium ging doen, zat ik in Arnhem op het KGL. En daar had ik een fantastische muziekdocent die mij ontzettend inspireerde. Philibert van den Bos. En ja, hij is een van de redenen geweest dat ik nu doe wat ik doe.
1: Wow.
0: En ik heb al die tijd heb ik contact met hem gehouden. En ik dacht op een gegeven moment, hij speelt fantastisch piano. Speelt ook bij allerlei bekende artiesten. Met Henk Westbroek en Erik Macy bijvoorbeeld speelt hij veel samen. En heeft hij ook voor geschreven. En ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, joh, Philly, wil jij alsjeblieft voor mij deze inspelen? En toen was hij meteen heel enthousiast.
1: Dat dacht ik wel. Hij ging natuurlijk meteen juichen.
0: Nou ja, het was gewoon zoiets fijns. En überhaupt om met hem. Ik ben naar zijn studio geweest. Hebben we lekker even muziek gemaakt weer. En ja, dat voelt gewoon. Dat voelt ook als thuiskomen.
1: Ja.
0: Dus voor mij was dit echt een full circle. Want hij begeleidde ook mijn eindexamen toen ik wegging daar. En ja, nu dit uit te brengen. En oh, ik vind het zo mooi wat hij heeft gemaakt. En het is een heel puur liedje geworden. Want het is alleen zang en piano. Maar ik vind het heel belangrijk dat een liedje sfeer heeft. En ik vind die eerste pianonoten die hij neerlegt, denk ik al bij mezelf van, ach, dit is zoiets moois.
1: Geweldig. Dus, ja. Nou, we mogen het zo meteen even laten horen, heb ik begrepen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat gaan we doen.
0: En ja.
1: Dat gaan we doen nadat ik jou heb bedankt voor je enthousiaste verhaal. Dus dank je wel voor dit mooie gesprek wat jij ons allemaal hebt mogen laten beleven. En we gaan luisteren. Misschien wil je het zelf even aankondigen.
0: Ja, heel graag. Dit is mijn nieuwe single van Elisa, Ik ben thuis.

0: Het robotpak zorgt voor een wereldprimeur en dat is bijzonder, want daar ga ik over praten met Bente Amundsen, ze is van Project March. Bente, welkom.
1: Dankjewel. Hallo.
0: Ja, dat is TU Delft, hè?
1: Zeker, ja.
0: Een soort dream team.
1: Ja, wij zijn een dream team van 26 studenten. En wij doen in een vrije tijd 1 jaar nemen we pauze onze studie om aan een exoskelet te werken, een robotpak.
0: Ja, want jullie dromen niet, maar je gaat echt aan het werk. Al heet je een dreamteam.
1: Ja, we hebben grote dromen die we in 1 jaar proberen waar te maken.
0: Ja, en dan gaat het over het robotpak en dat heeft te maken met mensen met een dwarslesie.
1: Inderdaad, mensen met een dwarslesie laten we door zo'n robotpak weer opstaan en weer lopen.
0: Ja, je bent er al jaren mee bezig, tenminste andere teams, want jullie doen dat 1 jaar, hè, en dan komt er weer een nieuw team die jullie aflost.
1: Wij zijn het 11e jaar inderdaad,
0: ja.
1: Maar iedereen werkt er maar 1 jaar aan.
0: Ja.
1: Dus elke student neemt 1 jaar pauze, werkt 1 jaar aan het skelet en het volgend jaar gaat een nieuw team verder.
0: Ja, en wat is nu die wereldprimeur, wat jullie zeggen dat die er is?
1: Wij zijn het eerste team wat een vrij ingewikkeld algoritme, wat zichzelf balans kan herstellen, in het exoskelet hebben kunnen toepassen.
0: Ja, want we moeten even kijken, exoskelet, als iemand een dwarslesie heeft, kan die absoluut niet lopen. En met een exoskelet gaat dat wel.
1: Ja, een exoskelet is een extern skelet eigenlijk. Het is een soort van robot die om je eigen lichaam heen gaat en voor jou loopt.
0: Ja, en dat heeft dan ook te maken met je hersenactiviteit, begrijp ik.
1: Dat kan wel. Ja. Wij hebben ook een algoritme ontwikkeld wat hersensignalen kan opmeten en daaruit kan lezen dat je denkt aan lopen, om zo te kunnen starten met lopen.
0: Ja, dus wat je normaal met je spieren doet vanuit je hersenen, dat gaat nu met een computertje, zeg ik maar even simpel.
1: Hoe je normaal je spieren aanstuurt met je hersenen, stuur je nu de motoren aan met je hersenen.
0: Ja, ja. Maar het als mensen denken, dat haal je van de kapstok en dan trek je het aan, zo werkt het niet, hè?
1: Nee, helaas nog niet. Het is nog wel iets gecompliceerder.
0: Ja, maar het werkt wel, want degene die daarmee gelopen heeft, de piloot zoals jullie hem noemen, Daan, die heeft een dwarslesie en die heeft ermee gelopen. Wat was zijn reactie?
1: Daan is onze piloot voor het 3e jaar. Mm-hmm. Zij heeft vorig jaar en het jaar daarvoor ook gelopen in een ander exoskelet. En met ons jaar weer. En het is elke keer weer zo mooi om te zien dat als hij opstaat, dat zijn ogen een beetje opglimmen en de glimlach hier opkomt, hoe fijn het voor hem is om weer op ooghoogte te staan en ons weer aan te kijken en weer mee te doen. En hij zei zelf dat ons exoskelet, omdat we zonder krukken kunnen lopen, heel natuurlijk aanvoelt. Heel relaxed lopen, het kost weinig moeite.
0: Ja, want hij kan al zonder krukken lopen zelfs.
1: Bij ons dat gelukt inderdaad, ja.
0: Ja. Maar dat is ook iemand die al 3 jaar meeloopt. Als er iemand nieuw is, dan moet je toch even wennen aan zoiets, denk ik. Want het is nog niet zo dat je een maatpak hebt wat je zo, wat zei ik al, aan kan trekken.
1: Er wordt wel op maat gemaakt nu nog.
0: Mm-hmm.
1: Alleen het is wel even trainen nog.
0: Ja.
1: Daan is niet meer gewend om te staan. Zijn lichaam moet ook weer heel erg wennen aan rechtop staan en rechtop bewegen. Dus we trainen best wel lang. Wanneer we 3 keer per week gewoon gaan oefenen. Beginnen met opstaan, een paar stapjes. En steeds breiden we stapjes uit, tot het steeds beter gaat.
0: Ja, ik begrijp ook dat hij het heel fijn vindt, die Daan, om op ooghoogte met andere mensen te kunnen communiceren.
1: Ja, je zit echt weer een beetje mee in de maatschappij.
0: Ja, want anders zit je in een rolstoel en dan ben je toch lager allemaal. Dat is zo. Maar ja, voordat dat robotpak helemaal is, zodat je het gewoon aan kan trekken, dat gaat nog wel even duren, denk ik.
1: Dat moet inderdaad nog wel iets meer gebeuren daarvoor, ja.
0: Maar elk jaar kleine stapjes.
1: Ja, en wij proberen die stappen zo groot mogelijk te maken als studententeam.
0: Mm-hmm.
1: We hebben 1 jaar lang tijd en energie om echt hele vette dingen neer te zetten. Dus we leggen de lat best wel hoog. Maar omdat we eigenlijk alleen maar gefocust zijn op innovatie, kunnen we dat ook proberen. We hoeven zelf niks op de markt te brengen. We zijn open source, zodat andere bedrijven al ons onderzoek kunnen gebruiken om zelf iets op de markt neer te zetten. Maar wij kunnen echt gewoon een hoog doel stellen en daar vol energie aan de slag voor gaan.
0: Ja, want bedrijven nemen dat wel over om te kijken of ze daar ook iets mee kunnen doen dus.
1: Dat zou dus wel mogen. We hebben nog niet een bedrijf wat letterlijk zegt, oké, kom maar, ik ga het maken. Maar het staat wel allemaal online voor als iemand daar interesse in heeft. Ja.
0: Dat zou al kunnen. Maar ja, we zijn aan het eind van het seizoen. Jullie houden ermee op en er komt een nieuw team in september?
1: Ja, vanaf september is een heel nieuw team aan de slag. Wij gaan het allemaal inwerken. En dan mogen zij verder met het ontwikkelen.
0: En dan kunnen er weer nieuwe dingen gebeuren, zodat er misschien weer een wereldprimeur komt.
1: Zeker,
0: ja. Dat is de bedoeling in ieder geval.
1: Ja.
0: Mensen die denken, ik wil daar toch wat meer over weten, kunnen die terecht op jullie website? Hebben jullie iets op de sociale media staan?
1: Ja, we hebben een website, projectmarch.nl, of op Instagram, op YouTube. We zijn overal actief. LinkedIn.
0: Ja, precies. Mensen kunnen het gewoon vinden. Als ze even zoeken op project March met RCH aan het eind. Ja.
1: Ja.
0: Dat is in ieder geval duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. Bente Amundsen van het project March en de TU Delft is daar heel erg bij betrokken. En heel veel succes met je studie straks weer.
1: Dankjewel.

0: vernieuwing van het Westland Museum komt eraan. En daar ga ik over praten met Marianne Kubis, is conservator van dat museum. En in de uitzending. Marianne, welkom.
1: Hallo.
0: Ja, jullie hebben nogal wat pretenties voor de vernieuwing van het Westlands Museum. Het gaat helemaal op de schop volgens mij, als ik het zo zie wat ik hier lees aan achtergrondinformatie.
1: Nou nee hoor, we gaan niet helemaal op de schop. We krijgen gewoon een heleboel mooie nieuwe dingen erbij.
0: Ja, het gebouw blijft. Of
1: het gebouw blijft. Ja, ja, we zijn gevestigd in een oude boerderij en die blijft, maar daar gaan we allemaal mooie dingen aanbouwen.
0: Zoals bijvoorbeeld?
1: Nou, we zijn bezig met het maken van een nieuwe tentoonstellingszaal. Wij richten ons vooral op de tuinbouwhistorie en de historie van de streek. Maar we willen daar heel graag ook kunst bij gaan betrekken. We hebben een hele mooie kunstcollectie. En die moet nog steeds een mooi podium krijgen. Dus vandaar dat we een mooie nieuwe zaal gaan bouwen. Of daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Het skelet staat zelfs al. Dus okay. Het gaat nu rap. En daar gaan we dus mooie kunsttentoonstellingen in laten zien.
0: En welke kunst moet ik dan aan denken? Westlandse kunst?
1: Het is kunst gerelateerd aan het Westland, zoals wij dat zo mooi zeggen. En dat betekent dus eigenlijk dat het kunstenaars zijn die hier zijn geweest. Het kan ook heel even zijn geweest. Bijvoorbeeld Jan Toorop heeft hier in Wateringen wel eens gelogeerd. En toen heeft hij ook een mooie molen geschilderd. Dus die hebben wij hier ook. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ook kunstenaars die hier vandaan komen. Of die hier in de omgeving woonden. Vooral in Den Haag. De Nieuwe Haagse school kwam dan heel vaak deze omgeving in. Om daar mooie dingen te schilderen. Dus het is eigenlijk een hele rijke collectie die ergens een linkje heeft met het Westland.
0: Ja, en die hebben jullie in bezit?
1: Die hebben wij in bezit, maar voor tentoonstellingen is het wel onze ambitie om bruiklenen van grote musea te krijgen. En ja, dan moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Dus je binnenklimaat moet dan heel stabiel zijn. Mm-hmm. En dat gaan wij in onze nieuwe ruimte helemaal aan voldoen dan. Dus dat is heel fijn.
0: Dat is dus ook een vernieuwing die moet gebeuren.
1: Ja, zeker. En we hebben nu een tentoonstellingszaal op de eerste verdieping. Ja. En die gaan we omtoveren tot een kunstzaal. Dus daar gaan we eigenlijk permanent kunst laten zien uit onze eigen collectie. En in de nieuwe tentoonstellingszaal komen dan tijdelijke tentoonstellingen met allemaal mooie onderwerpen.
0: Ja, maar het gaat merendeels over de tuinbouw, want dat is het hart van de tentoonstellingen en alles wat daarbij gerelateerd is. Nou ja, bijvoorbeeld die kunst.
1: Juist, ja. En de kunst dat is nog net iets breder, want dat gaat ook wel over de geschiedenis van de streek. We hebben bijvoorbeeld prachtige portretten van de familie Herkenraad gemaakt door Jan-Willem Pieneman. Dat is een heel bekende schilder die het grootste werk in het Rijksmuseum heeft hij bijvoorbeeld geschilderd. Mm-hmm. En dan gaat het dus weer over een aristocratische familie die hier gewoond heeft. De kunstcollectie laat ook nog weer de geschiedenis zien. En dan niet alleen die tuinbouwgeschiedenis.
0: Nee, dat zit meer achter. Maar het relateert wel met de tuinbouw, want jullie zijn tenslotte een Westlands tuinbouwmuseum, hè?
1: Ja, in hart en nieren, inderdaad.
0: En de toegankelijkheid wordt ook verbeterd voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. Is dat ook wel een voordeel, hè?
1: Ja, zeker. We willen graag zijn voor iedereen. En ook mensen met een rolstoel of een rollator. We hebben nu wat deuren die wat zwaar opengaan. En straks wordt dat vol automatisch, dus kan iedereen zo naar binnen.
0: Ja, dus dat gaat allemaal de goede kant op. Gaat het museum nog dicht om dat allemaal te realiseren?
1: Nee, we zijn gewoon tijdens de hele verbouwing geopend. Dat is heel fijn. We hebben met de bouwers afspraken gemaakt zodat we gewoon open kunnen blijven voor publiek. En natuurlijk wel met allerlei veiligheidszones hoor. Dus het is echt veilig. Wij hebben namelijk ook een prachtige historische tuin die nu ook volop in bloei staat. En die is ook gewoon te bezichtigen en de rest van het museum ook. Dus mensen hebben er zo min mogelijk last van.
0: Ja, hoe kun je het museum bereiken? Ja, het zit in Honselersdijk, dus midden in het Westland natuurlijk.
1: Midden in het Westland, ja, tussen de kassen, laat ik maar zeggen. Wij zitten aan de Middelbroekweg, 154. En u komt gewoon lekker met de auto komen op onze parkeerplaats. Maar we zijn ook heel goed met het openbaar vervoer te bereiken. Want er is een bushalte voor onze stoep.
0: Ja, en fietsen kan ook.
1: Fietsen, dat is helemaal leuk.
0: Als je door het Westland toch aan het fietsen bent, kan je even aanleggen bij het Westlands Museum.
1: En dan staat het bakkie klaar, zoals ze hier zeggen.
0: Oké, dat is al heel mooi. Ja. Mensen die denken, ik ga vast kaarten bestellen, ik ga eens kijken wat het is. Kunnen die op de website terecht?
1: Alle informatie staat op onze website inderdaad, www.westlandsmuseum.nl. En u kunt gewoon hier zelf een kaartje kopen.
0: En alle vernieuwingen, daar staat ook iets op over de website misschien?
1: Vooral op de socials proberen we daar zo actueel mogelijk over te vertellen. We hadden afgelopen week pannenbier, zoals dat dan zo mooi heet, het hoogste punt bereikt.
0: Ja.
1: En met de wethouder, een feestelijk moment met iedereen. Dus dat soort dingen delen we dan op de socials.
0: En wanneer zijn jullie helemaal klaar met die vernieuwingen?
1: Wij hopen om 11 december open te gaan.
0: Oké, eind van het jaar dus, dan is het Westlandmuseum helemaal vernieuwd. Nou, dan wens ik u daar heel veel succes mee. Ik dank u wel voor het enthousiaste gesprek. Marion de Kube, conservator van het Westlandmuseum, over de vernieuwing van dat museum. En dat gaat echt lukken. Eind december zijn ze helemaal hier klaar om nieuw te ontvangen. Maar u kan er nu ook terecht, want je loopt langs de verbouwingen heen. Begrijp ik je goed, hè?
1: Ja. Zeker weten.
0: Nogmaals dank.

0: gaan in dit onderwerp praten over het belang van buitenbloemen. En dat doe ik met Gaby Dam. Die is in de studio. Gaby, welkom.
1: Dankjewel.
0: Bloemen zijn toch allemaal buitenbloemen?
1: Ja, dat zou je denken. En dat denken veel mensen ook. Maar dat is niet zo. Nee? En als je buitenbloemen hebt, dan wil dat ook nog niet eens zeggen dat ze duurzaam zijn. En natuurvriendelijk.
0: Oh, en...
1: Maar veel bloemen groeien in kassen.
0: Ja, want jij doet iets met buitenbloemen. Daar komen we zo wel op terug. Maar dat is belangrijk. En er zijn ook binnenbloemen dan? Of
1: ja,
0: mag
1: veel
0: het zo
1: bloemen,
0: niet zeggen?
1: Zo wordt het niet genoemd. Het wordt meer gangbare teelt genoemd. Ja,
0: zijn er bloemen uit de kas?
1: Ja, dat zijn bloemen uit de kas. Vaak wel. Ze worden ook wel buiten gekweekt, bloemen. Mm-hmm. Maar bij buitenbloemen, zoals ik het woord gebruik, denk ik aan natuurvriendelijke bloemen. Die ook zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen worden geteeld.
0: Ja, dat is natuurlijk weer heel anders. Ja, want bestrijdingsmiddelen en Westland bij elkaar, dat is nog niet een goede combinatie eigenlijk.
1: Nee, nou, er wordt wel veel gedaan, hoor. Het is wel echt veranderd in de bloementeelt ook.
0: Ja.
1: En dat is ook mede
0: soms
1: onder
0: gaat
1: druk.
0: Het ook nog wel eens mis, hoor ik, van de water.
1: Er zijn natuurlijk ook nog best wel veel gifstoffen op bloemen aangetroffen.
0: Maar daar heb je helemaal geen last van, want je gebruikt het niet.
1: Nee.
0: En de bloemen doen het toch?
1: Ja, nou ja, en ik denk zelfs dat bloemen, als ze konden praten, er blijer van worden.
0: Ja.
1: En niet alleen bloemen, maar ook de natuur eromheen.
0: Ja, maar is dat dan een voorbeeld voor al die kwekers die nog wel met bestrijdingsmiddelen werken?
1: Ja, maar het is ook een grote stap. Want er is natuurlijk een enorme vraag naar bloemen.
0: Mm-hmm.
1: En met biologische bloemen of met duurzame bloemen heb je wel meer risico. Omdat je afhankelijk bent van het klimaat, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus in een slecht seizoen groeien ze minder hard. Of in een droog seizoen moet je zorgen dat je ze genoeg water geeft. Ja.
0: Ja, maar je werkt op het landgoed Buiten Leeft in Delft.
1: Ja.
0: Daar heb je een ruimte om daar die bloemen te kweken.
1: Klopt, ja. Buiten Leeft bestaat al zo'n 13 jaar. Dat is vooral een zelfoogstgroentetuin. Op meer dan 1 hectare. Maar ze hebben nog meer grond daar die ze pachten van de gemeente. En die lag braak. En ik ben als vrijwilliger begonnen in de groentetuin. En ik dacht op een gegeven moment, toen ik hoorde van het woord gifbossen. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik dacht aan bossen met bomen. Maar dat blijken dus bloemen te zijn waar veel gifstoffen op zitten.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, wat jammer. En nu kan ik geen bloemen meer kopen, want ik wil niet meedoen aan aan die trend. En zo van het een kwam het ander. En toen werd er... toen was er eigenlijk vanuit Buitenleeft veel behoefte aan meer ondernemers.
0: Ja.
1: Omdat er financiële lasten best groot zijn.
0: Ja.
1: En hoe meer mensen daar natuurlijk ondernemen op dat land, hoe beter het wordt. En toen dacht ik, ik kan daar met bloemen gaan starten.
0: Ja, het moet een soort verdienmodel worden.
1: Ja, maar het verdienmodel, dat klinkt vrij commercieel. Dat valt nog niet mee. Je moet een lange adem hebben en het is zeer onzeker of je hier geld mee kan gaan verdienen. Nu nog niet in ieder geval.
0: Maar het is wel iets wat je wil doen om te laten zien dat dit ook kan.
1: Ja, zeker.
0: Daar gaat het om.
1: Ja, en ik heb 30 jaar achter een computer gezeten en ik dacht, het wordt ook wel eens tijd om naar buiten te gaan. Dus het was ook voor mij een persoonlijke stap.
0: Het is ook nog een overwinning.
1: Ja, eigenlijk. Het is aan meerdere kanten eigenlijk snijdt het mes hier. Ja. Ik ga naar buiten, de natuur wordt er beter van en mensen worden er beter van. Ja.
0: Want had je iets met het telen van bloemen dan?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. Ja, ik hou heel erg van bloemen al mijn hele leven.
0: Ja, maar dat is nog niet genoeg.
1: Maar dat is niet, daar kom je er nog niet mee.
0: Nee.
1: Ik heb vorig jaar ben ik heel in een soort snelkookpan van opleiding terechtgekomen. Want ik ben 58, dus ook niet meer, ga ook niet meer zo makkelijk in een 4-jarige mbo-opleiding. Want dan ben ik weer 4 jaar verder.
0: Ja, maar het is wel gelukt. Want
1: in een korte tijd heb ik, ik ben onder andere stage gaan lopen bij biologische bloementuin bij mij in Zoeterwoude, 1 dag in de week. Heb ik een heel seizoen meegemaakt. Ik ben workshops gaan volgen. Ik heb cursussen gedaan. Ik heb heel veel gelezen. Ja, zoveel mogelijk informatie tot je nemen.
0: De kennis is vermeerderd in dat opzicht.
1: Zeker, ja. Maar nog lang niet uitgeleerd.
0: Nee. Maar kunnen mensen dat ook komen bekijken? Want Buiten Leeft is, je zei al, het is een tuin waar mensen kunnen plukken. Kunnen ze ook bij jou de bloemen komen plukken dan?
1: Nou, ik ben geen pluktuin of ik heb geen pluktuin.
0: Nee.
1: Buiten Leeft is wel open voor bezoekers. In ieder geval op vrijdagochtend en op zaterdagochtend. Dat is ook het moment dat ik bloemen verkoop op het landgoed. En er zijn ook nog allerlei andere activiteiten die je kan doen bij mij.
0: Ja.
1: En ik heb bijvoorbeeld wel 2 plukmiddagen georganiseerd in augustus. Omdat ik het leuk vind dat mensen wel op het terrein kunnen komen.
0: Ja. En dan geef je ook nog informatie over hoe je die bloemen geteeld hebt?
1: Ja, en ik geef ook rondleidingen. Okay. Er zijn allerlei activiteiten die daar plaatsvinden. Ja. Dus,
0: hoe kunnen mensen daarmee in contact komen? Je zit nu hier, maar op de tuin kunnen ze langskomen?
1: Ze kunnen langskomen. Op de website staat eigenlijk alle informatie. Mm-hmm. Dat is www.buitenbloem.com. Dus niet .nl, maar .com.
0: Ja.
1: Daar staan alle activiteiten. Daar staat meer over hoe ik bloemen teel. Waarom ik het doe zoals ik het doe. Mijn achtergrond. De activiteiten die ik organiseer. Ja, daar vind je eigenlijk alles.
0: Ja.
1: En ook contact om manieren om met mij contact op te nemen daarover.
0: Dat staat er allemaal bij. Ja. Maar gewoon naar de tuin toekomen. Dat is natuurlijk ook mooi.
1: Ja, dat kan zeker, maar de tuin is niet altijd elke dag open.
0: Nee, maar het staat misschien op de website.
1: Dat staat op de website, klopt. En op Buitenleeft kan er ook nog, dat is ook een mooie website.
0: Ja.
1: Veel ik ook zeker aan, buitenleeft.nl is dat.
0: Buitenleeft.nl en dan kun je daar terecht bij het landgoed in Delft, langs de Middelweg.
1: Ja,
0: om maar even voor de mensen die in Delft wonen dat weten, dan kunnen ze daar even terecht. Wel met de fiets, want kan met de auto, maar je moet heel ingewikkeld doen. Hè?
1: Nou, je moet erg omrijden.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Het is een prachtige route, midden door het groen, langs het groen, door het groen, langs het water. Ik beveel iedereen aan om te komen lopen, fietsen, geweldig.
0: Dat is mooi om dat allemaal te horen van je. Het belang van buitenbloemen, daar heb je in ieder geval duidelijk aandacht aan gegeven. Gaby Dam, initiatiefnemer en tuinder van Buitenbloem. Ben je tuinder eigenlijk? Mag je het zo noemen?
1: Ja, dat noemen ze zo.
0: Ja.
1: Ja, ik moet ook wel even wennen aan dat woord.
0: Ja? Vind je het een mooie titel? Of,
1: ja, zeker.
0: Wel?
1: Ik hoop dat ik hem goed ga vervullen, die rol. Ja.
0: Ja, want tuinder is toch wel een heel ander vak dan wat je normaal deed.
1: Zeker, ja.
0: Maar goed, komt allemaal goed denken, want je vertelt er enthousiast over. Dankjewel voor het gesprek.
1: Dankjewel.

0: We gaan in dit onderwerp praten over een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Prachtig woord voor galgje, maar we gaan het erover hebben met Daan Siskens. En die zit in de studio. Daan, welkom.
1: Ja.
0: Je bent van de Boer-Burgerbeweging Delfland.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is de politieke partij die ook in het bestuur van Delfland vertegenwoordigd is. Hè?
1: Zeker, ja. En ook in het dagelijks bestuur ondertussen, ja.
0: Want de verkiezingen van de waterschappen zijn er ook tegenwoordig. Zijn er gewoon politieke ondernemingen geworden, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Merk je daar iets van dat je vanuit de boer-burgerbeweging daar zit?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat in het waterschap dat ik niet heel erg merk dat er echt grote politieke verschillen in zijn. Omdat natuurlijk de taken daarvan zo duidelijk zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus je merkt ons wel bijvoorbeeld met de waterzuivering dat er bepaalde accenten worden gelegd op het onderwerp. Maar dat in de breedte, dat iedereen wel een consensus heeft over waar we het voor doen.
0: Ja, dus dat is de boer-burgerwerking komt niet meteen naar voren als je over waterzuivering hebt. Of over Delfland in het algemeen.
1: Het algemeen meer dan met afvalwaterzuivering.
0: Precies. Ja. Maar we gaan het nu over de afvalwaterzuivering, want er komt een nieuwe afvalwaterzuivering, hè?
1: Dat klopt, in Vlaardingen. Ja.
0: In Vlaardingen. Wat is er met die oude aan de hand?
1: Die is in de jaren 80 is hij meer gemoderniseerd. En die is nu ondertussen toch bijna 50 jaar oud. En omdat er ook een nieuwe richtlijn en nieuwe eisen worden gesteld aan het water wat gezuiverd moet worden, is eigenlijk een nieuwe zuivering nodig om daaraan te kunnen voldoen.
0: Beter zuiveren nog. En dat het schone water, want het gaat de nieuwe waterweg in, hè?
1: Ja, een deel inderdaad wel. En een deel wordt me ook weer geloosd op de Krabbenplas aan mijn hoofd.
0: Maar dat is ook het zwemwater vlakbij Vlaardingen dus.
1: Ja.
0: Daar komt het allemaal terecht. Maar die moet nog gebouwd worden.
1: Zeker.
0: Wordt die op de oude plek gebouwd? Of
1: nee, die
0: naast
1: wordt
0: de oude plek?
1: Echt heel vlakbij de oude plek inderdaad.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Het is de Gulden Hand. Dus het is, als ik goed begrepen heb, de dijk van Vlaardingen naar Maassluis.
1: Ja.
0: Daar ligt die in de buurt, hè?
1: Daar ligt in de buurt, waar nu tenminste de Oekraïnerwijk zit. Ja,
0: dus dat is een plek om in de gaten te houden. Want gaan de mensen nog merken dat die gebouwd gaat worden?
1: Of? Zeker. En voor mij volgend jaar in de zomer wordt tenminste de eerste voorbereiding getroffen aan de bouw.
0: Oké. Want dat gaat nog een paar jaar duren dan voordat die klaar is.
1: Absoluut. Tenminste, de planning was eerst 2030 en dat is nu uiteindelijk verplaatst naar 2033.
0: Oh, maar de oude houdt het nog wel vol dan tot die tijd.
1: Dat gaat denk ik wel. Ja, tenminste, daar gaan we nu achter komen van wat er nodig is om die dan nog langer in gebruik te houden. Maar het is wel de bedoeling dat die dan nog tot 2033 nog in gebruik wordt genomen.
0: Dus je moet hem misschien nog even restaureren als het nodig is. Want hij is natuurlijk al een beetje een oude waterzuiver.
1: Absoluut.
0: Dat gaat een hoop geld kosten.
1: Ja.
0: Gaan de burgers daar wat van merken? Want die betalen natuurlijk ook voor het waterschap.
1: Absoluut, ja. En dat was inderdaad het scenario van als je zo'n gigantisch bedrag eigenlijk ter beschikking stelt. Dat het waterschap dat maar op één manier kan ophalen. En dat is inderdaad bij de ingezetenen en bij de andere categorieën.
0: Ja. En wat merken de ingezetenen ervan als die nieuwe waterzuivering er is?
1: Als het gaat om de tarieven, is er nu voor gekozen. Hoe het precies wordt opgebouwd, dat wordt nog verder uitgewerkt. Want nu dan het bedrag beschikbaar gesteld, dan is de begroting. Dan gaan we echt kijken wat definitief betekent voor de tarieven. Mm-hmm. Maar het zal in ieder geval wel betekenen dat de komende jaren de tarieven wel omhoog zullen gaan om te kunnen sparen voor dat bedrag.
0: Ja, want hij moet ergens gefinancierd worden.
1: Dat klopt. Ja.
0: Maar daardoor houden we ook droge voeten, om het zo maar te noemen.
1: Ja, en dan vooral schoon water inderdaad. Ja.
0: En schoon water.
1: Ja.
0: Want het water wat er nu naar buiten gaat is minder schoon dan wat het straks wordt?
1: Dat klopt. Ja.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Hoewel het al vrij schoon is.
1: Het is inderdaad vrij schoon inderdaad. Ja, en nu is het idee is om nu dan nog een soort van bij die vierde trap om er nu nog ook dan medicijnresten daarbij te pakken om die ook wat te gaan zuiveren.
0: Ja, dan kom ik een beetje technisch. Het is één integraal project, staat hier. Te besteden via een kost-plus contract. Ja. Is dat een heel technisch verhaal?
1: Voor mij klonk het ook wel technisch toen ik het in de commissie hoorde. Maar het is meer dat het een contract is waarbij de kosten worden gedeeld tussen het opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dus dat er meer transparantie is. En dat er niet zo zegt van hier is het bedrag. Daarmee mag je het doen. Maar dat er echt in het project heel de tijd wordt gekeken van als er pluspunten zijn financieel gezien, dat die dan worden gedragen door het opdrachtgever en de opdrachtnemer. Noemen ze dan pain en gain.
0: Nou, er is in ieder geval gezorgd dat de burgers verantwoord geld gaan geven aan, want het komt natuurlijk allemaal van ons vandaan, van de burgers.
1: Ja.
0: Dat goed uitgegeven wordt.
1: Absoluut, inderdaad. Ja. Want misschien,
0: dat is heel belangrijk.
1: Absoluut.
0: Hoe je dat gaat doen, dat laat ik even in het midden. Ja. Maar dat is prima. Blij dat het erdoor is?
1: Ja. Eigenlijk wel, ja. Dit was toch de afgelopen jaren dat ik tenminste in de commissie deelnam. Wel echt het onderwerp wat elke keer weer terugkwam. En nu is dan de klopte vuurpijl met dan dit enorme besluit wat we hebben kunnen nemen.
0: Ja, ja. En pas in 2033, zei je?
1: Ja, dan wordt, dus, echt, ja.
0: Ja, dan wordt hij echt in gebruik genomen.
1: Ja. Ja.
0: Tot zo lang moeten we dus even wachten. Maar het water gaat nog gezuiverd de nieuwe waterweg in.
1: Absoluut, ja.
0: Dat zeker. De mensen die nog wat meer willen weten over die afvalwaterzuivering, kunnen die alvast op de website terecht? Hebben jullie daar wat op staan?
1: Volgens mij is inderdaad nu een bepaald. Ik weet niet of het een dashboard is, maar in ieder geval wel een pagina aangemaakt waar inderdaad de updates worden gedeeld zijn van de afvalwaterzuivering. Ja.
0: Kijk even bij Hoogheemraadschap Delfland, dan kom je het allemaal tegen. Daar staan ook allerlei andere zaken op die voor het water en voor de mensen heel belangrijk zijn.
1: Absoluut, ja.
0: Dankjewel voor het gesprek. Daan Siskens, fractievoorzitter van de Boerburgerbeweging in het Hoogheemraadschap Delfland.
1: Dank u wel voor het gesprek.

0: Blauw van jou, de magie van het Delfts aardewerk, is te zien in het Kunstmuseum in Den Haag. En daar gaat Suzanne Lambooi over en die kan daar van alles over vertellen. En je bent in de uitzending. Suzanne, welkom.
1: Dank.
0: U bent conservator van de Stichting Kunstmuseum in Den Haag. En nu bezig met blauw. Delfts aardewerk is blauw, hè?
1: Ja, dat hebben jullie allemaal.
0: Ja, daar hebben jullie een hele grote collectie van.
1: Ja, een van de grootste ter wereld. Mm-hmm. En het is lang niet allemaal blauw-wit. Dat wordt denk ik ook de verrassing al in de tentoonstelling. Het verhaal begint absoluut met blauw-wit. Dat we Chinees porselein gaan namaken. Maar een eeuw later komen er allemaal kleuren in de mode. En dan wordt het echt een regenboog van Delfts aardewerk.
0: Ja, maar toch zie ik in Delft, in de toeristenindustrie, heel veel blauw.
1: Ja, dat ga je ook zeker terugvinden in de tentoonstelling.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een kopie geweest van het Chinees porselein, wat op dat moment blauw-wit is. Dus op dat moment gaan ze dat ook in Delft doen. En dat is nu echt ons iconische beeld natuurlijk van Nederland.
0: Precies.
1: En Delft blauw.
0: Maar jullie laten ook de andere kleuren zien.
1: Ja, want die zijn een eeuw later ongeveer, zijn er allemaal kleuren gekomen in de keramiek die Delft dan ook weer gaat namaken. Dus uit Japan komt op dat moment rood- en goudkleurig imari-porselein. Dat wordt helemaal in de mode. En ja, dan gaan ze weer de technieken verbeteren en worden het die kleuren. En uiteindelijk wordt het echt een heel bont geheel wat er gemaakt is. Het is ook een heel vrolijk aardewerk is het.
0: En het verhaal van het Delfts aardewerk laten jullie dus helemaal zien met alle kleuren erbij. Want ik heb ook wel eens gehoord van Delfts groen.
1: Ja, dat is in de 20e eeuw gemaakt. Klopt.
0: Ja.
1: Dan hebben ze het weer veranderd dat het weer een andere tint heeft gekregen.
0: Ja, omdat we denken Delfts blauw is de dominante kleur. Maar de andere kleuren zijn ook belangrijk dus.
1: Ja, en we gaan het in de tentoonstelling allemaal laten zien. Maar uiteraard het blauw-wit als hoofdlijn.
0: Ja.
1: Maar niet zozeer historisch. We gaan er ook echt met kunstenaars en makers van nu mee aan de slag.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kunstenaars van nu aan de slag? Gaan die ook Delfts blauw maken dan?
1: Niet alleen keramiek. Ze gaan ook. We gaan ons richten op ambachten, wat ze in het Engels zo mooi crafts noemen.
0: Mm-hmm.
1: Dus mensen maken collages van blauw-witte vazen met bloemen. Of ze maken van de Delftse diertjes filterdieren. Borduurwerk. Dus echt op alle mogelijke manieren komt het terug.
0: En dat betekent dat er dus veel meer te zien is dan alleen het porselein van, of het aardewerk moet je eigenlijk zeggen, van de Delfts blauw. En Delfts gekleurd.
1: Absoluut. Ja, helemaal. Want de tentoonstelling heet De Magie van Delfts aardewerk, omdat we willen laten zien hoe mensen nu nog steeds geïnspireerd worden door dat Delfts blauw van toen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat het helemaal niet stilstaat. Het is echt iets wat nu in interieurs in is, maar ook bij heel veel mensen die gewoon als hobby of als werk creatief bezig zijn met blauw-wit.
0: Ja,
1: en daarnaast natuurlijk zijn er ook heel veel kunstenaars die op de raakvlakken werken. We hebben ook prachtige piramides, van die tulpenpiramides noemen ze het, uit de 17e eeuw in onze collectie. En daar heeft bijvoorbeeld kunstenaar Natasha Sadi uit Amsterdam suikerbloemen ingemaakt. Voor haar heeft het ook nog een koloniale betekenis, maar het is werkelijk prachtig hoe ze die bloemen van suiker gemodelleerd heeft. Dus die piramides zie je dan met haar bloemen erin. Dus dat soort combinaties maken we ook met kunstenaars.
0: Ja, en Delfts aardewerk inspireert dus weer andere kunstenaars met andere dingen die daarbij horen ook.
1: Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt van Delfts aardewerk gemaakt tegenwoordig.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ook in de keramiek. En het is een tentoonstelling die we samen maken met gastconservator Jannie van der Heijden.
0: Oké. Van de kookclub.
1: Ja, zij is culinair journalist. Dus haar achtergrond is ook echt historisch. Dat ze ontzettend veel van eten weet. Maar wat mensen niet weten is dat ze ook heel veel verstand heeft van antiek. En ook Delfts blauw verzameld, maar natuurlijk ook haar eigen serviezen in Delfts blauw heeft. Dus samen met haar willen we ook echt de waardering voor het ambacht omhoog krijgen. Want keramisten en het handwerk vinden we moet meer gewaardeerd worden dan het nu is. En we willen dus heel graag combinaties maken met zowel keramisten als craftmakers om het naar het nu te trekken.
0: Ja, en een van de grootste collecties zeiden we al, en jullie hebben daar een nieuwe opstelling van gemaakt.
1: Ja, daar zijn we nog druk mee bezig. Want we openen 28 november in het Kunstmuseum.
0: Oké, dat heeft nog even de tijd.
1: We zitten nu in de ontwerpfase. Alle proefopstellingen van al die honderden stuks zijn we aan het sorteren.
0: Ja. Ik vroeg me af of jullie ook nog contact hebben met de enige aardewerkfabriek in Delft die er nog is, de porseleinen fles.
1: Ja, de porseleinen fles, ook nu wel Royal Delft.
0: Ja.
1: Absoluut, daar zijn we ook mee in samenwerking. En er komt heel veel van Royal Delft ook in de tentoonstelling te zien.
0: Okay.
1: We hebben nu momenteel ook een tentoonstelling met tegeltableaus die gemaakt zijn door kunstenaars. Urban Blue is ook te bezoeken nu in Delft. En daar komt ook een werk van in onze tentoonstelling te staan.
0: En op 28 november gaat hij dus open voor het publiek.
1: Ja, we gaan er een feestelijk weekend van maken samen met Jannie van der Heijden. Dus we hopen dat iedereen komt kijken dat weekend al.
0: Ja, en als je meer wil weten, even op de website kijken om alvast wat te zien over die tentoonstelling dat nog even duurt voordat die open gaat.
1: Ja, het is echt heel nieuw. Dus er staat net een aankondiging van op de site. En in de loop naar de tentoonstelling wordt er steeds meer bekend en online gezet daarover.
0: Dan wordt het ja, dan wordt het duidelijk hoe die tentoonstelling is. 28 november open. Blijf je lang staan?
1: Ja, we maken er een meerjarige presentatie van.
0: Dus het wordt gewoon een vaste opstelling eigenlijk?
1: Nou, dat niet.
0: Hij dat
1: gaat
0: niet.
1: Echt weg. Maar we laten hem een aantal jaren komt hij te staan. Ook omdat we heel graag er veel toeristen mee willen trekken. Dus we gaan kijken hoe dit werkt. En dan uiteindelijk gaat het museum vanaf 2030 ongeveer, weten we nog niet exact, maar rond die tijd verbouwen. Dus na die tijd willen we ook heel graag weten van wat vinden mensen leuk om te zien? Werkt het of niet? En hoe gaat het straks weer terugkomen in het museum? Dus het zijn allemaal spannende vragen die we met deze tentoonstelling hopen te beantwoorden de komende tijd.
0: Ja, en krijgen de bezoekers ook kans om daar iets over te zeggen? Of is het geen
1: dat
0: antwoord voor?
1: Dat is een hele leuke suggestie. nou, die ga ik meenemen.
0: Nou,
1: dank daarvoor.
0: Graag gedaan. Want dat zou wel leuk zijn, dat de deelnemers of de bezoekers ook wat kunnen zeggen over de tentoonstelling.
1: Nou, ik vind het een fantastisch idee.
0: Ja.
1: Bedankt, leuk.
0: Graag gedaan. In ieder geval, de tentoonstelling komt eraan. Even kijken op de website van Kunstmuseum Den Haag.
1: Ja, kunstmuseum.nl, ja.
0: Dan kom je het allemaal tegen. Suzanne Lamboy, heel veel succes met de voorbereiding van de tentoonstelling en ook heel veel sterkte tijdens de tentoonstelling. En ik hoop dat het allemaal goed gaat verlopen straks met blauw van jou, de magie van Delfts aardewerk. Dankjewel, nogmaals.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Dit is 2.
0: 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

een hele goede dag. Dit is Waar halen ze het vandaan? De oorsprong van de hits en andere musicaliteiten. Vandaag deel 3 van de Cosimo Matassa Story. We draaien muziek die komt van een achttal cd's... waarbij alles is opgenomen in de J&M Recording Studios in New Orleans. En door verschillende platenmaatschappijen is uitgebracht. We begonnen juist met Bobby Mitchell. Hij zong ooit in een doo-wop-formatie genaamd The Toppers. Yeah, what's in the name? En onder de vleugels van Dave Bartholomew zong hij als eerste een latere hit van Fats Domino met als titel I'm Gonna Be a Wheel Someday. De volgende zanger roept zijn liefje aan. Charles Hungry Williams was drummer in veel bands, zo in en om rondom New Orleans. En dankte zijn bijnaam aan zijn niet te stille eetlust. En tussen alle schanspartijen door had hij een solo succes met het nummer Darlin'.

Eddie Bow, Walk That Walk. Nu we toch aan het wandelen zijn, komen we uit bij een van de grootste muzikale zonen van New Orleans. Sinds 10 december 1949 maakte Fats Domino met Dave Bartholomew als medecomponist en producer opnames in de J&M studio van Cosimo Matassa. We lopen dus nog even door. I'm walking, Fats Domino.

Fats Domino, I'm Walking. Ja, een andere belangrijke man in New Orleans was in die dagen Huey Pierron Smith. Waar hij zelf beïnvloed was door professor Longhair, wist hij met zijn spel een flinke push te geven aan de ontwikkeling van de rock'n'roll. Zo speelde hij in de eerste band van Little Richard en begeleidde hem bij de opname van diens Tutti Frutti. Ja, onder zijn eigen naam nam hij in 1957 op, zet u schrap, Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu, Part 1, Huey Pierron Smith and the Clowns.

Piano en Smith and the Clowns. Een van de grootste artiesten, zo niet de grootste, die opnam in de studio van Cosimo Matassa, was Richard Pennyman. Hij groeide op als zevendedags adventist en zong in de kerk met de familiegroep de Pennyman Singers. Zijn eerste plaatopnames maakte hij in 1951 en al snel bleek dat hij homo was. En dat in het conservatieve zuiden van de Verenigde Staten. Het was zijn grootste wens om dominee te worden, hetgeen hij later nog in de praktijk zou brengen. Maar voordat het zover was, zong hij echter gewoon over meisjes. Lucille, Little Richard.

Little Richard, Lucille. Oscar Wilde was naast zanger, gitarist en violist ook tv-reparateur. En zijn muzikale compagnon was de uit Louisiana afkomstige drummer Jimmy White. En zowel de tv als het drumwerk komen terug in de naam en de muziek. TV Slim en his Heartbreakers, Flatfoot Sam.

Stevie Slim en his Heartbreakers, Flatfoot Sam. Geboren getogen in New Orleans was Tommy Rutley een van de steunpilaren van de lokale muziekscene. Hij haalde nooit landelijk succes, maar was in thuisstaat Louisiana een grote. Hij speelde een voorname rol in het orkest van Dave Bartholomew. In 1957 zong hij het eigen nummer When I Meet My Girl, Tommy Rutley.

When I Meet My Girl, Tommy Ridley. Het is 1958 en Alain Toussaint neemt zijn debuut-LP op. De titel luidt The Wild Sound of New Orleans by Toussaint. Het inkorten van zijn naam was buiten zijn medeweten om gedaan door RCA-producer Danny Kessler. Ook noemde deze New Yorker alle instrumentale werkjes naar renpaarden. Schijnbaar was één zo'n viervoeter vernoemd naar een eiland, Alain Toussaint, Java.

Alan Toussaint, Java. We gaan een stukje varen en dat doen we samen met Frankie Ford. Deze zanger, pianist, was er al vroeg bij en formeerde op school zijn eerste bandje, de Syncopators. Als soloartiest ging hij op tournee door Louisiana en maakte een overdub op een bestaand nummer van Huey Piano Smith. Voegde er wat klokken en scheepshoorns aan toe en voer het zeegat uit. Sea Cruise, Frankie Ford.

Moord, C. Cruz. Mac Rabeneck, later bekend als Dr. John, schreef voor zijn neef Jerry Byrne het nummer Lights Out. Als bewonderaar van Little Richard knalde hij het nummer in de studio van Cosimo Matassa op de plaat, maar had er alleen regionaal succes mee. Later stopte Jerry met muziek maken en legde zich toe op de verkoop van maritieme benodigdheden. Jerry Byrne, Lights Out.

0: do when the lights go.
1: Jerry Byrne, Lights Out.
2: Dit is twee.
3: Twee.
4: Dit is twee.
1: Toen John Lennon zijn Happy Christmas in 1971 uitbracht, vertoonde dat een grote gelijkenis met A Pledging My Love van Johnny Ace. En dat kwam in 1954. Ja, tussendoor was er ook nog een song met dezelfde melodie. In 1958 componeerde zanger Jimmy Clanton en studiobaas Cosimo Matassa het werkje A Letter to an Angel.

Letter to an Angel. Jimmy Clanton had als bijnaam A Swamp A Pop Rhythm and Blues Teenage Idol. Nu we het toch over liedjes hebben die op elkaar lijken, ik heb er nog eentje. Voordat hij vooral in de jaren 60 en 70 hitsuccessen had, zong Joe Tex als een soort Little Richard II. Diens Good Golly Miss Molly heeft mijns inziens model gestaan voor You Little Baby Faith Thing, Joe Tex.

Little Babyface Thing, Joe Tex. Saxofonist Lee Allen hoorde zo'n beetje tot de vaste inventaris van Matassa's studio. Hij speelde met alles en iedereen mee en nam zelfs een nummer op met als titel Rockin' at Cosmos. In 1958, zo tegen sluitingstijd, als de kroeg of jazzkelder leegliep, speelde hij Creole Alley, Lee Allen.

Creole Ellie Lee Allen. Pianist en saxofonist James Booker deed wat ons Lieveheer niet zo leuk vond. Hij gebruikte heel veel drugs en alcohol en werd dan ook niet oud. En toen hij nog bij zinnen was, speelde hij teenage rock Little Booker.

Teenage Rock, Little Booker. Ik draai vier instrumentaaltjes achter elkaar. Nummer 3 in de rij is van Paul Caton. En deze pianist en bandleider werkt onder andere met Bobby Charles, u kent hem wel van Later Alligator, en Chuck Berry, nummer O'Carroll. En onder zijn eigen naam nam hij het nummer Windy op. Paul Caton.

Paul Caton. Saxofonist Elvin Red Tyler speelt mee op de platen van artiesten als Fats Domino en Little Richard. En samen met pianist Alan Toussaint schreef hij Snake Eyes.

Snake Eyes, Elvin Red Tyler. Amos Milburn schakelde in de jaren 40 van de vorige eeuw van verfijnde jazzarrangementen over naar jump blues. Zeg maar de voorloper van de rock'n'roll. Hoewel hij nauwelijks ouder was, was hij het lichtend voorbeeld voor Fats Domino. En samen met een andere pianist, Charles Brown, hoor je Amos Milburn nu met Educated Fool.

0: Educated.
1: Amos Milburn en Charles Brown, je Educated Fool. Tijdens het in 1970 gehouden Holland Pop Festival, ook wel Kraningenpop genoemd, trad onder andere op Dr. John the Night Tripper. En geboren als Mac Rabernack, speelde hij in de jaren 50 gitaar tijdens de opnames van diverse collega's. En toen een medemuzikant beschoten werd, raakte de kogel zijn linker ringvinger en dwong hem vervolgens de gitaar in te ruilen voor de piano. Maar goed, voor dit alles schreef en speelde hij in 1959 Storm Warning, Dr. John.

Storm Warning, Dr. John. Toen zijn leermeester Good Old Eddie Guitar Slim Jones in 1954 gewond raakte bij een auto-ongeluk, nam Earl King zijn plaats in tijdens de lopende tournee. En gaandeweg werd hij een onmisbare schakel bij medige productie waar Dave Bartholomew aan meewerkte. In 1959 nam hij het eigen nummer Everybody's Carried Away op. We horen Earl King.

Earl King, Everybody's Carried Away. We gaan zo luisteren naar G-Baby van Joe and Ann. Het werd in 1959 opgenomen door Cosimo Matassa en uitgebracht door Ace Records. En meer valt er eigenlijk niet over te vertellen. De ene helft van het duo was Joe Joseph en de dame in kwestie was waarschijnlijk Cynthia Coleman. Maar dat is niet geheel duidelijk. Nou, we sluiten het programma voor vandaag ermee af en volgende week het vierde en laatste deel van de Cosimo Matassa Story.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende twee weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaanderen.

Je luistert naar Streekomroep 2 en dit is tot 3 uur vanmiddag het weekoverzicht. En daarin aandacht voor de volgende onderwerpen die eerder deze week de revue passeerden. We gaan het hebben over de heropening van de bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs. De eerste raketten zijn gelanceerd vanuit het Beatrixpark in Schiedam en dat heeft te maken met het Kids Bouwdorp. Een groot hockey-evenement op de velden van hockeycombinatie Schiedam. En een update over het bouwproject Smaak. Dat zijn tot 3 uur vanmiddag de onderwerpen in het weekoverzicht.

0: Salafi, baby.
1: De bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs is na de brand van anderhalve week geleden weer volledig open. Afgelopen vrijdagochtend om 10:00 vond de officiële heropening plaats met optredens, taart en glittertattoos. En hier kwamen veel Schiedammers al vroeg op af om de opening te vieren. De bezoekers gaven aan dat ze blij zijn dat ze weer naar de bibliotheek toe kunnen.
2: Toen ik naar beneden ging, zag ik al een beetje wazig. Ik denk, nou, zal wel. En ik kwam weer terug. En toen kwam dus golvende rook uit de deur. Eng.
3: Daar komt mijn schip al aan.
4: De bibliotheek in de Korenbeurs is weer volledig open. Door een brand in het herentoilet moest de bibliotheek anderhalve week geleden haar deuren sluiten, omdat er veel rook- en roetschade was ontstaan. De bovenverdieping kon eerder alweer open, maar na een zorgvuldige schoonmaak kon ook de begaande grond weer in gebruik worden genomen. Op vrijdag 24 juli ging het hele pand weer open voor bezoekers met een feestelijke heropening. Ja, wat vindt u ervan dat de bibliotheek weer open is?
2: Nou, geweldig. Dan kan ik mijn boek weer lenen, hè?
4: Ja.
2: En terugbrengen uiteraard ook.
5: Ja, fantastisch weer. Ja. Want je ziet, er is een grote behoefte aan een bibliotheek en een ontmoetingsplaats. Dus.
4: Toen u hoorde dat er een brand was uitgebroken, wat dacht u toen?
6: Nou ja, ik vroeg me vooral af hoe het eigenlijk kon. Want ik hoorde een brand was op het herentoilet. Dat vond ik zo vreemd. Ik denk, hoe kan dat nou?
2: Ik was toevallig binnen toen. En toen heb ik maar even gewaarschuwd van er is brand. Maar toen ging gelijk het alarm af.
4: Hoe was dat?
2: Spannend. Spannend. Ik kwam net van het damestoilet en...
4: Maar u heeft niet per ongeluk iets in brand gestoken?
2: Ik was niet op het herentoilet.
4: Hoe de brand in het herentoilet heeft kunnen ontstaan...

0: Aan is nog steeds niet duidelijk. Dat moet blijken uit het onderzoek dat nog loopt. Wel was al snel duidelijk dat het schoonmaken van de begaande grond een flinke klus zou worden.
1: En moesten deze boeken ook gepoetst worden?
0: Alle boeken die je ziet moesten gepoetst worden. Dat zijn er heel veel, hè?
1: Ja.
0: Betekent dat ook dat alle 35.000 boeken schoon zijn gemaakt?
2: Ja, de boeken zijn allemaal schoon. En de werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. Dus de komende weken gebeurt er nog wel een en ander. Toiletten moeten we nog even, want daar gebeurt natuurlijk nog van alles qua herstelwerkzaamheden. Dus dat zal een beetje nog wisselen zijn van ene toilet naar de andere. Maar verder, alles functioneert weer.
0: Ja. Gelukkig zijn ze dus nu weer open, een feestelijke opening. En ook taart, heeft u al een taartje op?
3: Ja, taartje was prima.
4: Ja, dat heb ik al op.
0: Eén of meerdere?
4: Nee, eenmaal.
0: Wat ben je daar aan het doen?
1: Tatoeages.
0: Heb je er al één?
1: Nee.
0: Je krijgt dadelijk een mooi tatoeage.
5: Ik ga naar de bibliotheek toe en ik pak een boek en ik lees het totdat het einde mij laat weten dat het oké is.
3: Het is wel leuk initiatief. Het is ook belangrijk dat je dat voor de Schiedamse bevolking doet, deze dingen.
0: Ik zie ook al dat het redelijk druk is. Ja, zegt dit ook iets over hoe belangrijk de bibliotheek is?
4: Absoluut, ja. Ja. De mensen hebben daar gewoon behoefte aan. Om samen te komen, om een kopje koffie te drinken, een boekje te lezen, een tijdschrift te lezen. Ja, het is gewoon goed.
2: We zijn de afgelopen weken echt overstelpt door reacties en berichtjes en appjes en kaartjes en bloemen. Ja, en dat iedereen nu weer toestroomt, dat bevestigt ook dat je gedragen wordt door de stad. En dat vind ik echt fantastisch om te zien.

0: De eerste raketten zijn gelanceerd vanuit het Beatrixpark in Schiedam. Het Kids Bouwdorp is namelijk weer begonnen en de eerste bouwweek is afgelopen vrijdag afgesloten met een prijsuitreiking. Dit jaar bouwen de kinderen ruimtestations, raketten en andere bouwwerken die passen binnen het thema ruimte. Wethouder Camille Karamanoglu maakte samen met de rest van de jury de winnaars bekend.
1: Waar gaan we dan heen vliegen?
2: Naar de ruimte. Naar Mars of zo.
3: Het kan verder, want hij heeft een extra olietank. Die is heel groot.
4: Dit ruimteschip dat is gemaakt in de eerste week van het Kids Bouwdorp in Schiedam. Zul je binnenkort misschien wel naar Mars zien vliegen. Maar de eerste week die zit er dus op. En dit jaar was het thema de ruimte.
5: Het is altijd de eerste week wel vaak het drukste. De eerste en de laatste weken dat we doen het 4 weken. Dus ja, de kinderen hebben lekker gebouwd. Ze zijn lekker bezig geweest zoals je kan zien. Ze hebben van alles neergezet in het thema ruimtevaart. Dus. En het kan zo breed als de fantasie van het kind zelf. Die kan zelf verzinnen van ja, wat is een ruimtebasis, een maanbasis. En dat kunnen ze op hun eigen manier ook uitleggen aan de jury straks allemaal.
4: Want op de laatste dag van de bouwweek komt er een jury langs. Die uiteindelijk bepaalt welk bouwwerk er met de prijs naar huis gaat. Maar eerst laat Luc even zijn gebouw de ruimteschip zien.
3: Dit is waar je doet koken, hier kan je werken, hier is een beetje van alles. Daar heb je gewoon het huis, daar kan je gewoon chillen.
6: Wat is dat een jury?
7: Nee, ook niet de jury.
4: Nee, ik ben helaas niet de jury, maar onder andere de Schiedamse wethouder Jamil Kamanoglu wel. En hij neemt zijn taak zeer serieus, door bijvoorbeeld de vraag te stellen.
8: Waaruit blijkt dat hij heel stevig is.
4: Of zoals...
8: En voor hoeveel personen kunnen er mee in jullie ruimtestation? En wij die kant op.
9: Die kant op.
10: Waar wordt er op gelet eigenlijk?
8: Wij zijn vooral benieuwd naar hoe de samenwerking heeft plaatsgevonden. Het resultaat, of het stevig is, maar ook hoeveel plezier...
10: Ben je ook streng?
8: Nou ja, we zijn uiteraard heel streng. Er zijn zoveel goede hutten, maar het zijn vaak ruimtestations gebouwd. En het wordt ons nogal moeilijk gemaakt.
10: Ja.
8: We zijn nu bijna op de helft.
11: Bijna.
8: Nou, dag allemaal.
11: Hallo.
8: Goedemiddag.
12: Welkom bij de bar van het ruimtestation. En wilt u misschien wat drinken?
8: Ja, lekker.
12: En ook een koekje of een snoepje?
13: Dat vind ik wel lekker.
8: Ja. Voor Bobby?
13: Okay. Ik heb een flesje water. Is mag een snoepje?
12: Ja.
8: We hebben ons net niet laten omkopen.
13: Nee, nee, nee. Dit is geen omkoopprij,
8: hoor. Is het een elektrische raket? Ja. Hij is ook duurzaam.
12: Ja.
8: Hoe hoog is jullie raket? Heb je enig idee?
12: 4,5
8: meter. Heb je het zelf ook nagemeten?
12: Ja.
8: Nou.
5: Ik zie elk jaar weer nieuwe dingen die ze maken van meiden, van jongens. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Het is gewoon leuk om te zien.
10: En dadelijk komt de jury. Zijn jullie nerveus?
3: Ja, ik ben heel erg nerveus.
10: Waar ben je het meest trots op?
3: Op alles. Echt gewoon alles. Het is zo goed in elkaar gezet. Je kan niet in elkaar... Je kan het gewoon niet... Echt bijna niet kapot maken. De muren die gaan niet heel erg snel, maar een beetje... niet heel erg stabiel.
14: Zo mannen.
15: Hallo mannen.
8: Nou, volgens mij hebben we uiteindelijk toch 11 hele mooie.
11: Zeker.
8: Over het algemeen worden het ruimtestations genoemd, hè?
4: Na lang overleg is de jury er dan uit wie er met de bronzen, zilveren of de gouden medaille vandoor gaat.
8: Zullen we het een beetje spannend maken? Ik wil zeggen, stap met je voeten, maar dat hoor je hier helemaal. Ja, toch wel, ja. Nummer 1, dat is ruimteschip Way Back to Earth. Dat zijn jullie volgens mij. Kom maar.
0: Tot en met donderdag 13 augustus kunnen kinderen tussen de 8 en 13 jaar elke werkdag aan de slag tijdens het Kidsbouwdorp in het Beatrixpark.

0: Zo'n 1400 hockeyers uit de hele wereld kleurden afgelopen woensdagavond de velden van hockeycombinatie Schiedam. Tijdens een feestelijke openingsceremonie werden alle teams op Olympische wijze onthaald, begeleid door een brassband en danseressen. Daarmee is de World Masters Hockey 2026 officieel van start gegaan, met voor het eerst Schiedam als gaststad.
1: Het wereldkampioenschap voor hogere leeftijdsklassen van 35 jaar en ouder. Op de hockeyvelden van HC Schiedam kwamen landen van over de hele wereld samen om het tiendaagse toernooi feestelijk af te trappen.
2: How does it feel for you to be celebrated like a true Olympian player?
3: Yeah, we are very happy. It's the first time that Italy play World Cup. So we are really excited. This year we have a strong team.
2: It's an amazing event. It brings all the people together.
4: I think a lot of people feel that their kind of sporting or competitive time is done. And I think what the Masters World Cup does is it brings that back to you and you have the opportunity to represent your country, which is such an honor and such a privilege.
5: You are seeing different people, different cultures almost. So it's really amazing.
6: Ja, de ontzettend tof natuurlijk om dit te mogen organiseren. En ook om je club op de kaart te zetten natuurlijk. Het is helemaal fantastisch dat we dit hier voor elkaar krijgen. En nou ja, je hebt het gezien. Het is een groot feest en iedereen is gelukkig. En ik ben ook heel gelukkig met wat we hier allemaal voor elkaar krijgen met het team.
2: Hoe voelt dat om dan hier als Nederland te staan?
7: Ja, superleuk. En ook wel... ook wel weer een beetje, je bent nergens naartoe gevlogen, wat je een paar jaar geleden wel had. En nu sta je hier. En nu begint het ook echt met al die andere mensen, zo gezellig al gelijk. Ja, echt heel tof.
2: And I saw you like dancing with the group. Why is that?
5: Yeah, because it's part of our culture, though. Dancing is part of our culture. Even in uni, we learn how to dance. So if you get a platform to dance, it's like, okay, come on, show it all. You know, you got other people dancing too as well. So it's like, oh, brilliant, that's a nice platform for you to really show what you have.
2: En wat gaat er dan de komende periode of de komende 10 dagen gebeuren?
6: Nou, wij hebben 4 watervelden. Er wordt alleen maar op de watervelden gespeeld. Wij hebben 24 wedstrijden per dag. Dus 48 teams. Van 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Spelen ze hun poolwedstrijden hier en dan in de laatste paar dagen natuurlijk kwartfinales, halve finales en finales.
4: There's quite a few matches that are planned. There's a little bit of breaks in between and we've been lucky enough to already experience a little bit of the beautiful Netherlands.
7: Maar ook gewoon op zo'n leuk niveau, lekker kunnen hockeyen, in team vormen, dus met z'n allen gewoon lekker in je bubbel.
5: It's a World Cup, you know. Mm-hmm. So obviously you have to, you know, prepare very well. You are playing so many countries and you are almost about 2 weeks. So you really need to prepare to, you know, face the competition one way or the other. Yeah, so we are well prepared.
2: We love this beautiful country. We are happy to be welcomed with all the gratitude and a lot of fun.
3: We just went around. We play in Rotterdam for a training. And we went around to see, you know, the look at the molen, the local food and stuff like that.
5: Well, this is the first time I've come here. We've been to, you know, Rotterdam. We've been to Tilburg and stuff like that. And this is the first time we are coming here. It's really amazing here too as well.
3: The people is really nice. The place is amazing. The field is super. So we are excited.
2: Ja, en nu zit de opening erop. Dus de kop, die is eraf.
6: Ja.
2: Hoe voelt dat?
6: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ik moet zeggen dat ik ontzettend trots ben wat wij hier als club neerzetten. Met de mensen die wij hier, die zich... waanzinnig hebben ingespannen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Om het allemaal met elkaar te bedenken. Om te zorgen dat alles klaar staat. Dus ja, ik ben een ongelooflijk trots mens op dit moment.
7: Ja, je wil ook gewoon nu dan wel het laten zien. Met z'n allen.
8: We willen goud. We willen heel graag goud. Maar ja, dus, ja.
7: Maar ja, we weten het krachtenveld niet. We hebben geen idee. Dus het is gewoon... iedere wedstrijd is een finale.
2: And then also here to win, maybe.
4: We want a medal.
2: Of course, I hope you'll get some.
4: Yeah, thank you. We do too. Come and say.
2: Okay, I hope you won. Have a wonderful time here. Thank you so much.
9: And thank you so much for hosting us. We appreciate it.
0: De komende dagen wordt er dagelijks van 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds gespeeld. Op 31 juli worden de halve finales gespeeld en op 1 augustus volgen de finales. En dan wordt duidelijk welke landen zich wereldkampioen mogen noemen tijdens de World Masters Hockey 2026.

0: De bouw van Smaak verloopt volgens planning, maar van de 91 appartementen staan er nog altijd 42 te koop. Het nieuwe appartementencomplex tegenover station Schiedam Centrum nadert stap voor stap de oplevering. Toch maakt projectontwikkelaar Jan Ulté zich weinig zorgen over de verkoop van de woningen.
1: Je ziet hoe klein die bouwplaats is. We bouwen hier een kleine 100 woningen, 2000 meter kantoor, een parkeergarage. Op een stationslocatie. De tram die zit op 2 meter afstand. De trein zit op 1,20 meter afstand. In een vol in operatie zijnde locatie. Nou, dan zie je wat er gebeurt. En het is mega efficiënt. En we zijn al op hoogte. We lopen ruim voor op de planning. Dus volgend jaar zomer zijn we klaar. En dan gaan we opleveren.
2: Het gaat goed met de bouw van Smaak. Maar de verkoop van de appartementen gaat minder snel. Smaak is het nieuwe appartementcomplex dat momenteel gebouwd wordt tegenover station Schiedam Centrum. Projectontwikkelaar Jan Ulté laat de voortgang van de bouw zien.
1: Wij zijn vorig jaar begonnen met de bouw. We hebben wat tegenslag gehad door een waterleiding die anders op tekening stond dan dat de realiteit was. De bouwtijd hebben we gelukkig ingehaald, dus we liggen weer ruim op schema. De bouwer die loopt erg in zijn tijd. Wat we verloren hebben zijn wel terug. Dus we verwachten in de komende tijd ook nog wat in te kunnen lopen op de planning. We storten vandaag nog vlak voor de bouwvak, morgen begint de bouwvak, de laatste vloer. Het is belangrijk dat we dadelijk na de bouwvak met een schone werkvloer kunnen beginnen. En je ziet ook gewoon hoe snel je nu vanaf buiten aan het opbouwen bent. De kozijnen erin, kozijnen worden netjes afgeplakt. Daarna de gevelbeplating erop. En dan gaat het hard. We willen voor eind oktober helemaal wind- en waterdicht zijn. Zodat we vanaf dan in de winter kunnen afbouwen aan de binnenkant en geen weersinvloeden meer hebben.
2: Een half jaar geleden, toen Twee al een kijkje nam bij de bouw, waren van de 91 appartementen 55 woningen nog niet verkocht. De woningen stonden op dat moment al zo'n 3 maanden te koop. Nu zijn we een half jaar verder en worden er nog steeds appartementen te koop aangeboden. Toch maakt Ulté zich weinig zorgen.
1: De woningverkoop gaat goed. Je ziet nu dat nu uiteindelijk het gebouw op hoogte begint te komen. Dat mensen ook zien wat er gebeurt. Ze zien ook wat de afstanden zijn. Je ziet ook hoe vrij uitzicht je hier hebt en hoe vrij je zet. En je ziet nu dat de reserveringen worden omgezet in koopovereenkomsten.
3: En kunnen we nu zeggen hoeveel er nog te koop staan?
1: Nou, er staan nog een aantal te koop. Van alle types zijn er nog wel een paar te koop. En er zitten een aantal reserveringen op. Maar je merkt ook dat mensen nog veranderen tijdens hun keuzeproces.
3: Oké, dus nog niet alles is verkocht in ieder geval. Nee.
2: Op de website van Smaak staat dat er momenteel van de 91 appartementen nog 42 te koop zijn. Dat zijn er 13 minder dan een half jaar geleden.
3: Is dat oké? Zat u daar wel gewoon met een gerust hart in, zeg maar?
1: Nou, wij beginnen altijd zonder voorverkoop. Omdat ik vind, als je gelooft in je product, dan komt het vanzelf goed. En we gaan er ook vanuit dat het hier gebeurt. We hebben bij Terras aan de Schie gezien, aan het eind was alles verkocht. En dat is natuurlijk ook de bedoeling.
3: Ja. Is het dan op het einde dat het vaak dan nog wat sneller gaat, die verkoop?
1: Ja, mensen zien het einde van de bouwtijd, dat ook prettig is. Geen 3 of 4 jaar wachten. Ze kunnen er snel in. Ze hebben nog de tijd om beslissingen te nemen voor de inrichting. Maar ze kunnen wel al zien waar ze gaan wonen. Wij verwachten ergens eind eerste kwartaal, begin tweede kwartaal de exacte planning. Maar we gaan in ieder geval volgend jaar voor de bouwvak opleveren.

Tot zover het weekoverzicht bij Streek Omroep 2. Dank u wel in tijd die 24 uur per dag, 7 dagen per week volgens via de website www.dit2.nl. En vanaf maandag zijn de actualiteiten ook weer te volgen via onder andere de radioprogramma's bij Streek Omroep 2. Ik wens je nog een fijne zondag toe.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.
4: Dit is 2.

eraan zitten te komen. Zo kunnen we dat gevoel weer goed begrijpen waar DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince het over hadden in Summertime. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek. Hartelijk welkom bij Antiek en Curiosa. En dat is de laatste voor de zomerstop. Want de winkel gaat een paar weekjes dicht. Maar daarna dan ben ik graag weer bij je terug. Nou, om alvast een beetje in de stemming daarvoor te komen. Summertime van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. De hip-hop duo dat werd gevormd door Jeffrey Taunce en Will Smith. Met de nummer scoorde zijn eerste hit in Nederland. En dit nummer drijft op een sample. En die zo'n beetje ook. Het is namelijk gebaseerd op een nummer van Kool & The Gang uit 1974. Dat heet Summer Madness. Dat je even laten horen. Het is een instrumentaal nummer trouwens.

0: Hij heeft wel de 45 toeren op 78 toeren gezet. Op de 33 toeren, op 45 toeren.
1: Het is iets langzamer.
0: Zullen we ook nog een keer draaien, hoor, in Antiek en Curioso. Zit er voor vanmiddag niet in, kan ik je alvast beloven. Maar als we weer terug zijn bij die letterbak S, dan komt die zeker wel voorbij. Summer Madness dus. Van Kool & The Gang. Jaar des Heren 1974. Maar dat is dus de basis voor dat liedje. Nou, de letterbak S voor de laatste keer. Daar komen de liedjes uit en zo komen we uit bij de tweede single van het tweede studioalbum It's My Life van Talk Talk. Het nummer is gebaseerd op The Dice Man, een van de favoriete boeken van zanger Mark Hollis, en leverde hit nummer 2 in Nederland voor de band op. Het komt tot nummer 9 in de nationale hitparade. En nummer 11 in de Nederlandse top 40 en de Tros top 50. Want dat was die andere hitparade in de jaren 80. En het is een klassieker die in alle edities van de top 2000 heeft gestaan. In de laatste editie stond het op nummer 682. Deze hit van Talk Talk uit 1984. Such a shame.

67. Nummer dat hij samenschreef met soullegende Otis Redding. En dit eerbetoon aan de soulmuziek is gebaseerd op het nummer Yeah Man van Sam Cooke. En dat was een meneer die in de laatste jaren van zijn leven in Nederland woonde. Hij is overleden in Ruurlo. Ja. Vijf soulnummers worden er in de tekst genoemd. Going to a Go-Go van The Miracles. Love is a Hurting Thing van Lou Rawls. Want die was er al bij in de jaren 60, hoor. Ja, vergis je niet. Had niet alleen de hits in de jaren 70. Hold On, I'm Coming van Sam & Dave. Mustang Sally van Wilson Pickett. En Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa, set song van Otis Redding. We kwamen allemaal voorbij in Sweet Soul Music van Arthur Conley. Daarvoor Talk Talk. En Such a Shame uit 1984. En zo struinen we lekker door de muziekgeschiedenis. Het zijn allemaal platen uit de vorige eeuw. Dat vergat ik er nog bij te zeggen. Maar als je regelmatig naar dit programma luistert, dan weet je dat wel. Dat de jongste plaat op zijn minst 27 jaar oud is. Want die stamt dan uit 1999. En daar hebben we nu een mooi voorbeeldje van. Van een band uit Dundalk, Ierland. Die bestaat uit de zussen Sharon, Caroline en Andrea en hun broer Jim. Sharon speelt viool, Caroline drums, Andrea zang een thin whistle en Jim speelt gitaar. En hun familienaam, dat werd ook de naam van de band, The Corrs. En dit nummer was de tweede single in het Nederlands die de tipparade wist te halen. En die ga je horen in de K-Class remix, deze van The Corrs, So Young.

Ach, wat een hoop narigheid en een ellende. Zo'n hoop leed, vooral als je het weet. Deze meneer moet helemaal tot september wachten. Tot hij zijn liefje weer kan zien. En dan hoorde ik weer straks de computer weer opnieuw kon opstarten. Maar goed, Jason Donovan met Sealed With A Kiss uit 1989. Geschreven door Peter Udell en Gary Gelt, dit nummer. Dat in 1960 voor het eerst op plaat werd gezet door de Four Voices. Maar het werd in 1962 een hit. De versie van Brian Hyland. Jason Donovan die nam zijn versie op voor zijn debuutalbum 10 Good Reasons. Hij scoorde er in een productie van Stock Aitken & Waterman in 1989 een hit mee. En hij was populair dankzij de soapserie Neighbors. Want daar zat hij in samen met Kylie Minogue. Daar trouwde hij ook mee, ja, in de serie dan, hè. En daarvoor hadden we de Coors en So Young in de K-Class remix. Kleinetje in Nederland werd het in 1999. Dat is allemaal 19, want er als jaartal de voorste, daar begint het allemaal mee. Dat zijn allemaal liedjes uit de vorige eeuw. Zo ook het nummer wat je nu gaat horen. Dat is van Nederlandse makelij. En dat is van een band die met dit nummer een bescheiden hitje wist te scoren. Maar jammer genoeg nooit echt doorbrak. Dat is een band die werd gevormd door Rowin Schoen, zang. Kees van der Giezen, basgitaar. Stefan Blankenstein, gitaar. Tjaart Venema, toetsen. En Wil Boerboom, drums. In 2003 ging de band uit elkaar. En het grootste wapenfeit is eigenlijk het album waar dit nummer ook vandaan komt. Wachten tot het rode licht gedoofd is. Dat is echt de titel van de plaat. En daarop staat ook dit nummer van Lichter Laaien. Die ga je nu horen in Antiek en Curiosa. Slapeloze nachten.

Ja, toen ik het begin van het liedje hoorde, toen wou ik nog bijna mee zingen. Una paloma blanca. Misschien had George Baker hier was een inspiratie gehaald voor dat blokfluitmelodietje, wie zou zeggen. Was Skybird van Neil Diamond uit 1974 van het album Jonathan Livingston Seagull. Dat was een album dat het goed deed, maar de singles dat waren minder grote hits. Dat ook voor dit nummer, nummer 14 in de Nederlandse top 40. En daarvoor een mooi nationaal product van Lichter Laaien, Slapeloze Nachten, zo heet het nummer. En verder een klein hitje in 1999, maar de doorbraak kwam er helaas niet. Het zat een beetje in de, ja, in de slipstream van Volumia, hè. Dat was ook zo'n band die rond die tijd succesvol was met de Nederlandstalige muziek. Maar ja, bij Lichter Laaien lukte het dus niet. Jammer. Dat was een mooi liedje. Maar daarom kan ik het hier nog eens draaien in Antiek en Curiosa. Ja, jammer, dat is ook voor het, geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer. Uit 1984, een debuutsingle van een Italiaanse zanger die voluit Raffaele Rivoli heet. Ja, mijn best Italiaans. Nou had hij een nummer, maar dat wist hij door te verkopen via zijn muziekuitgeverij aan de Amerikaanse Laura Branigan. Die had eerder met Gloria al succes gehad met een bewerking van een Italiaans nummer. Dus die wist wel hoe de hazen liepen. En zij bracht dat nummer ook uit. En door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kwam die versie van Laura Branigan eerder uit, waardoor velen dachten dat wat je nu gaat horen de cover is. Maar het is dus Laura Branigan die het gecoverd heeft. En er overigens ook in 1984 een grote hit mee scoorde. Maar nu hoor je dus de echt originele versie. En die is van Raf, want zo korten we dan die Italiaanse meneer eraf. En dit is de originele versie van die hit van Laura Branigan, Self Control.

Mooi! Maar dan kun je in 90% van de gevallen wel zeggen van de nummers van de Beatles. Misschien wel meer zelfs. You're the Something. Een klassieker natuurlijk uit het oeuvre van de Beatles. Geschreven door George Harrison. Staat op de LP Abbey Road. En dit kwam op single uit. Het was de B-kant van Come Together. Maar dat Something is een veel gecoverd nummer en het heeft wel de hitparades als A-kant gehaald. Dat gebeurde in 1970. Shirley Bassey maakte er ook een mooie versie van. En die haalde wel de hitparade. En vooraf, Self Control uit 1984. Dat was dus het origineel wat je net hoorde. Laura Branigan had met de coverversie vele, vele, vele malen meer succes. Ja. Die had dat goed door met dat Italiaanse materiaal. Hè? Want ze had dus ook al met Gloria een grote hit in Amerika weten te scoren. Dan gaan we nu naar Nationaal Product. Want er is niets dat gaat boven Nederlands fabricaat. Geschreven door George Kooijmans. Nummer uit 1970. Over tijden waarin er nog geen jaren en seizoenen waren. En hoe de komst van de verschillende seizoenen veranderingen teweeg brachten. Ja. En was dat succesvol? Zeker. Nummer 2 in zowel de Nederlandse top 40 als de daverende 30. Zoals de hitparade toen bij de publieke omroep heette. En werd uitgezonden op Hilversum 3. 1970, ja, dat was het Felix Murders die het presenteerde. Tot de doorbraak voor Earth and Fire. Veel meer hits zouden scoren in de jaren 70. Volgens mij zaten ze met dit nummer trouwens ook in de eerste aflevering van Top Op destijds in 1970. Je gaat ze in ieder geval nu horen in Antiek en Curiosa. Met Seasons.

Ja, goed uitkijken hoor, want waarschuwingen zijn er niet voor niks. Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water uit 1972. Een singer-songwriter uit ons eigen land en een gitarist. Die van zijn broer Edo gitaar trouwens leerde spelen. En met dit nummer zijn enige hit scoorde. Voor Earth and Fire, die hadden meer hits. Maar Seasons, daar begon het allemaal mee in 1970. Kijk even naar de tijd. Ja, dan kan ik er nog in ieder geval twee draaien. Ja, dat moet wel lukken. Als ik een beetje langzaam aan doe, dan moet het zeker lukken. Dat het er twee worden. Want we gaan naar een meneer die, ja, zelfs als die telefoonboek op zou dreunen, dan zou het ook nog mooie muziek opleveren, heb ik altijd het idee. Want het is zo'n artiest die, als je jonger bent, dan denk je van, nou ja, zal wel, maar naarmate hij ouder wordt, dan hoor je hoe goed hij eigenlijk is. Was. Hij is overleden. En dan heb ik het over Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Daar gaan we nu muziek van draaien, want ik heb behoefte aan een zomers briesje en dat gaat hij ons brengen. Met een nummer dat in 1965 voor het eerst op plaat werd gezet als Der Sommerwind door Hans Bradtke. Wie kent het niet? Ja, dat is Duits. Nou kon Frank Sinatra heel veel, maar Duits zingen, dat zat niet in het pakket. Dus werd er een Engelse tekst van gemaakt door Johnny Mercer. En met dit de veruit bekendste versie, die opgenomen werd voor het album Strangers in the Night. En is dat die LP waar dat nummer ook? Ja, dat is die LP. En dat is die single. Maar die samenwerkte met het orkest van Burt Kampfert, om het maar nog eens het Duitse, om de Duitse samenwerking nog eens te benadrukken. Uit 1966. In Antiek en Curiosa. Laten we de zomerse bries horen van Frank Sinatra, Summer Wind.

I'll Be There. Lijkt een beetje op, hè? The Four Tops. A Standing in the Shadows of Love uit 1966. En dat was ook het jaar van Summer Wind van Frank Sinatra. Lekker, hè, zo'n briesje, ja. Komt allemaal voorbij in Antiek en Curiosa. En er is nog een deel 2. Zometeen, na het nieuws van 4 uur. En deel 2 gaan we beginnen met The Sound of Music. Nee, niet die Sound of Music, een andere Sound of Music. En er zitten nog heel veel meer liedjes met de letter S. Dat is voor de laatste keer dat we daar de letterbak in gaan. Na de zomerstop dan gaan we weer een letterbakje verder en dan gaan we de thee schenken. En dan gaan we weer naar het eind totdat we dan weer terug zijn bij het begin. En dan beginnen we weer bij de letter A. En zo krijg je het allemaal vanzelf ooit wel een keer te horen. Al die nummers in Antiek en Curiosa. Maar goed, zometeen deel 2 voor wat betreft de letter S. En dat hoor je dus zometeen na het nieuws van 4 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

Ja, dat is mooi. The Sound of Music van Dayton. En zo begint uur 2 van Antiek en Curiosa van vandaag, zondag 26 juli 2026. En de laatste voor de zomerstop. De winkel gaat een paar weken dicht. En dan meld ik me weer op zondag 30 augustus. Ja, The Sound of Music, daar begonnen we mee. Natuurlijk niet deze.

Rose op de heuvel, zeg maar. Dit was de Sound of Music van Dayton. En dat is een stad in de staat Ohio. En daar kwam deze funkband ook vandaan. En ze zouden met hun Sound of Music de enige hit in Nederland scoren. Komt tot nummer 17 in de Nederlandse top 40. En we blijven even in de jaren 80. En ook met een eendagsvlieg. In Nederland dan althans. Van een zanger, drummer, toetsenist, componist en producer uit Amerika. Geboren op 2 april 1954. En hij scoorde nummer 1 in Amerika met dit nummer van zijn debuutalbum. Voordat hij trouwens de muziek inging, gaf hij nog les. Hij gaf Engels aan de Universiteit van Berkeley. Ja, dus hij kan wel wat. In één hit, die werd gescoord in Nederland 1987. Dan heb ik het over Gregory Abbott. Met dubbel B en dubbel T. En ik vertelde het je al, hij scoorde één hit in Nederland. En dat deed hij met deze uit de letterbak S. Shake You Down.

0: De Blues Brothers, maar vooral Brother Ray, Ray Charles, Shake a Tail Feather.
1: Twee.
0: Komt uit die hele leuke speelfilm The Blues Brothers die in 1980 uitkwam. Het waren twee typetjes die gespeeld werden door Dan Aykroyd. En John Belushi. Die zaten in het tv-programma Saturday Night Live. En dat werd zo leuk bevonden dat er een hele speelfilm omheen werd verzonnen. En het werd vooral een groot succes ook omdat er een groot aantal sterren uit de blues en de soul te zien en te horen waren. Waaronder Ray Charles, die we dus net hoorden op dit nummer Shake a Tail Feather. Dat dus op de soundtrack ook staat van The Blues Brothers, 1980. En daarvoor hoorde je Shake You Down van Gregory Abbey.

Nederland in 1987. Allemaal liedjes uit de vorige eeuw, maar naast de classics en de standards ook. De albumtracks en andere mooie nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio, om wat voor reden dan ook. En zo struinen we lekker door de muziekgeschiedenis heen. En dat doe ik elke zondagmiddag voor je. IJs en Wederdienende zijn we dan erbij. Van 3 tot 5 kun je dit horen bij de Streekomroep 2. En dit is een nummer dat je misschien ook wel weer kent, omdat het in 2024 opnieuw een hit werd. De versie van de Australische DJ Cyril. Maar we gaan de originele versie aan je laten horen uit 1979. Van een man die daarvoor hits scoorde als zanger van de band Smokey. En van een mevrouw die op 3 juni 1950 werd geboren als Susan Quattrocchio. Nee, die kwam er in één keer uit. En haar duet met Chris Norman was de 5e hit in Nederland voor Susie Quattro. En dit is de originele versie van Stumbling In.

0: Armen over elkaar en genieten maar. Zo heb ik dat inmiddels de afgelopen 7 minuten en 35 seconden gedaan bij deze van Billy Joel. Scenes from an Italian Restaurant heet dit prachtige nummer van de LP The Stranger. En dat is een klassieker uit 1977. Het is eigenlijk een medley van 3 nummers. Hij vertelt eigenlijk een soort minispeelfilm. Dat begint als een ballad over 2 oude klasgenoten die elkaar tegenkomen in een Italiaans restaurant. En dan brengen die klasgenoten elkaar op de hoogte van de gebeurtenissen in hun leven en halen herinneringen op aan vroeger. Dan heb je een door jazz beïnvloede sectie en dan volgt een rock'n'roll deel over geliefden op een middelbare school die jong trouwden en snel uit elkaar gingen. Ja, je ziet het helemaal voor je. Prachtig dat hij allemaal uit die piano kan halen, Billy Joel. Ja, sinds 2016 in elke editie van de Top 2000. In de laatste editie op nummer 976. En daarvoor hadden we Stumbling In. De originele versie van Suzy Quatro en Chris Norman werd het de hit in 1979. En een paar jaar geleden in 2024 werd het dus opnieuw een hit doordat DJ Cyril uit Australië er een beetje onder had gezet. Redelijk trouw bleef aan het origineel, zal maar zeggen. En er ook weer een hele grote hit mee scoorde. Volgens mij zelfs nog groter dan het origineel. Televisie hoort niet op de radio, hoor ik je zeggen. Dat klopt ook, maar we gaan het wel over een tv-serie hebben. En een komische die van 1986 tot 1990 liep. En het was een serie dat ging over een buitenaards wezen. Een alien lifeform om precies te zijn. Afgekort ELF. Die is gevlucht van zijn thuisplaneet Melmac en terechtkomt bij het gezin Tanner. Nou, ook in ons land was de serie een groot succes. Ik weet dat de Tros het uitzond. En ik keek er ook met heel veel plezier naar. Ik vond het ook een leuke serie. En ELF werd dan gespeeld door een meneer in een levensgrote pop. Die zat in de ELF-pop, zeg maar. En door het succes van die serie kwam er ook een single uit. Die werd gemaakt door Ben Liebrand, die in 1987... samples met samples uit uitzendingen van de tv-serie aan elkaar plakte. En daar in 1987 een hit mee scoorde. Dan onder de naam ELF. En het was getiteld Stuck on Earth.
1: Oh, before you say another word, may I present to you ELF. The show is on. Your eyelids are growing heavy. You are getting sleepy. You are no longer a cat. You are a bagel. Hey, you scared me. You ought to wear a bell.
2: What's going on here?
1: What happened here? I was just teaching Lucky how to tell time. Show Willie what you've learned.
3: You were hypnotizing him, weren't you?
1: Okay, you caught us. I'm trying to help Lucky beat his smoking problem. Just kidding!

0: we feel foolish.
1: Dit is 2.
2: Ook in het singlekwartier,
1: de Westwijk
2: en het Beatrixpark.
1: 2. 2.

1981, dat was het jaar van deze single van Lynx. Een tipperaden plaatje. So This Is Romance heette het. Dat was een grote rit in Engeland. Daar haalde de top 20 en daar kwamen ze ook vandaan. De band die werd gevormd door Bob Carter, keyboards, Andy Duncan, drums, Knut Edwards, gitaar, Peter Martin, bas, Junior Giscombe, achtergrondzang. En een meneer die we later nog leren kennen door zijn duetten met Jackie Graham, David Grant, zang. En ze zaten dus allen in de band Lynx. En So This Is Romance kwam dus uit 1981. Voor Stock on Earth van Elf, 1987, althans gemaakt door Ben Liebrand. En die liet Elf bijna als een soort rapper voorbij komen. Hè? Ja, knap gemixt. Allemaal stukjes uit de tv-serie die te zien was van 1986 tot 1990. Dat is een leuke komische serie. Het was niet voor het eerst, hè, dat er buitenaards leven op aarde te zien was, want we hadden ook al Mork & Mindy in de jaren 70, hè. Robin Williams, Nanu Nanu. Maar Elf had zeker daar ook een leuke bijdrage aan. Een band nu waarvan de geschiedenis al begint in 1954. Drie bandleden van uit de groep. Joe Sample, Wilton Felder en Styx Hooper, die leerden elkaar kennen van school. En uiteindelijk zouden ze met dit nummer in 1979 hun enige hit in Nederland scoren. Het idee voor het nummer ontstond toen Joe Sample aan het skiën was en op de beginnerspiste mensen zag vallen en tegen elkaar aan zag botsen. En hij verplaatste dat vervolgens naar de straat. Dat hij dacht van ja, daar gebeurt dat ook allemaal. Nou, en omdat ze zelf allemaal niet zo goed waren in het zingen, huurden ze daarvoor een zangeres in. En dat werd een dame die vanaf 1980 regelmatig de hitparades haalde. Randy Crawford. Zij is te horen op die enige Nederlandse hit van de Crusaders uit 1979. Street Life.

spirits in the material worlds. Van LP Ghost in the Machine. Dat was een nummer dat Sting eigenlijk alleen met synthesizers wilde opnemen. En Andy Summers die wilde het alleen met gitaar opnemen. En zo kwam er het compromis en zijn allebei de instrumenten te horen. Daarvoor The Crusaders met de zang van Randy Crawford en Street Life uit 1979. Nou, dan doen we er drie tot slot. En de eerste van de drie, dat is er eentje dat in 1973 al op plaat werd gezet door de groep The Persuaders. Gaan we ook nog wel een keer draaien. Maar je gaat hem horen in een versie van een zanger die met zijn versie de top 20 in Engeland haalde. En hij maakte het voor zijn album Maybe It's Life. In Nederland kwam het niet uit op single, om wat voor reden dan ook. Maar goed, het maakt niet uit. In Antiek en Curioza kunnen we het daarom draaien, omdat het wel in Engeland dus de hitparades heeft gehaald. Robert Palmer en zijn versie van Some Guys Have All The Luck.

0: you wake up in the morning.
1: Je wordt wakker op een morgen.
0: If you hear work late.
1: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
0: And the mother to the table.
1: En je oude moeder dekt de tafel.
0: You see the same old same.
1: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
0: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.
0: And you have all been in pain.
1: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me.
1: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
0: Let him

En zo sluiten we deze zondagmiddag af met de Soul Limbo, Booker T en de MG's. En 1968. De soulband waarvan de leden werken als sessiemuzikanten voor Stax Records. Booker T, dat is Booker T Jones, orgel en piano. En zijn MG's, dat waren Steve Cropper, gitaar, Louis Steinberg, basgitaar en Al Jackson Jr. drums. Daarvoor Schijn een lichtje op mij van Drukwerk uit 1982. Dat was hier de traditional Midnight Special dat we kennen in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival. Ik maak daar iets slinger een grapje over van over die regenbogen. Van ja, ik weet niet wat het in de tekst doet, ik heb hem niet geschreven. Hij schreef wel de Nederlandse tekst, Harry Slinger. En de groep Flair had in 1995 een hit met O Middernacht, waarvan het compleet weer was overgenomen van dit nummer. En daarvoor nog Some Guys Have All The Luck. Robert Palmer nam het op in 1982 voor zijn album Maybe It's Life. Maar origineel dus voor de Persuaders en later ook nog een hit voor Maxi Priest. En dat is de versie die in Nederland ook de hitparade haalde. En daarmee zit het erop. De winkel gaat een paar weken dicht. En er is een nieuwe uitzending gepland van Antiek en Curiosa op zondag 30 augustus. En dan schuiven we weer een letterbakje op, want we hebben de afgelopen weken de letterbak S de plaatjes uitgehaald. Omdat het een grote letterbak is, hè, dan vul ik daar meerdere uitzendingen mee. Maar na de zomerstop dan gaan we het letterbakje verder en dan zijn we bij de letter T. Hier op de zender zometeen na 5 uur muziek uit de bibliotheek van 2. Veel plezier daarbij. Dan wens ik je verder nog een fijne zondag. En als je ook nog weggaat, heel veel plezier met wat je gaat doen. En zoals gezegd, ijs en wederdienende, roep ik er altijd maar bij. Is dit programma weer terug op zondag 30 augustus. Ik wens je een fijne zondag toe en een fijne komende periode. Hoi!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Je luistert naar twee.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de 6e plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht en hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een katmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt ze nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Wat is een leven?

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

Lars Militse met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare.